En ook Radio Express is erbij. Wij zenden die dag live uit van op de Beweegdag. Deelnemen is gratis. Meer info en inschrijven kan via districtantwerpen.be/beweegdag. De Beweegdag 55+, zaterdag 19 september in het Zuiderpershuis en het Zuidpark in Antwerpen.

0: Jouw afspraak met de zon aan de Costa Blanca. Casa d'Alessandro. Voor info en boekingen surf je naar casadalessandro.com.
1: Dit is Express op 105.4 FM, DAB+ en radioexpress.be.

Zin in een gezellige en actieve dag? Kom dan op zaterdag 19 september naar de Beweegdag 55PLUS in het Zuiderpershuis en het Zuidpark in Antwerpen. Ontdek gratis activiteiten zoals yoga, Zumba Gold, dans, fit gym, drums alive, zelfverdediging en wandelingen. Of volg een interessante infosessie over gezond ouder worden, voeding en beweging. Je kiest helemaal zelf wat je doet en alles gebeurt onder professionele begeleiding. En ook Radio Express is erbij. Wij zenden die dag live uit van op de Beweegdag. Deelnemen is gratis. Meer info en inschrijven kan via districtantwerpen.be/beweegdag. De Beweegdag 55PLUS, zaterdag 19 september in het Zuiderpershuis en het Zuidpark in Antwerpen.

0: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
1: Dit is Express op 105.4 FM, DAB+ en radioexpress.be.

zin in een gezellige en actieve dag? Kom dan op zaterdag 19 september naar de Beweegdag 55PLUS in het Zuiderpershuis en het Zuidpark in Antwerpen. Ontdek gratis activiteiten zoals yoga, Zumba Gold, dans, fit gym, drums alive, zelfverdediging en wandelingen. Of volg een interessante infosessie over gezond ouder worden, voeding en beweging. Je kiest helemaal zelf wat je doet en alles gebeurt onder professionele begeleiding. En ook Radio Express is erbij. Wij zenden die dag live uit van op de Beweegdag. Deelnemen is gratis. Meer info en inschrijven kan via districtantwerpen.be/beweegdag. De Beweegdag 55PLUS, zaterdag 19 september in het Zuiderpershuis en het Zuidpark in Antwerpen.

0: Jouw afspraak met de zon aan de Costa Blanca. Casa d'Alessandro. Voor info en boekingen surf je naar casadalessandro.com.
1: Dit is Express op 105.4 FM, DAB+ en radioexpress.be.

Zin in een gezellige en actieve dag? Kom dan op zaterdag 19 september naar de Beweegdag 55PLUS in het Zuiderpershuis en het Zuidpark in Antwerpen. Ontdek gratis activiteiten zoals yoga, Zumba Gold, dans, fit gym, drums alive, zelfverdediging en wandelingen. Of volg een interessante infosessie over gezond ouder worden, voeding en beweging. Je kiest helemaal zelf wat je doet en alles gebeurt onder professionele begeleiding. En ook

0: Jouw afspraak met de zon aan de Costa Blanca. Casa d'Alessandro. Voor info en boekingen surf je naar casadalessandro.com.
1: Dit is Express op 105.4 FM, DAB+ en radioexpress.be.

0: Giro Express.
1: Goedemorgen allemaal, Express in de ochtend met fijne muziek om de dag alvast monter en wel in te zetten. En zoals steeds houden we je ook op de hoogte van alles wat leeft en beweegt.

0: Dit is Radio Express. Nieuws uit Antwerpen.
1: De Antwerpse Scheldekaaien is de nieuwe mobiele waterkering getest. Die moet de stad in de toekomst beter beschermen tegen overstromingen bij stormtij. In normale omstandigheden blijft de muur verborgen en komt die alleen omhoog wanneer het waterpeil van de Schelde uitzonderlijk hoog staat. Volgens Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken Annick de Ridder gaat het door de lengte van de mobiele waterkering om een wereldprimeur. Het bisdom Antwerpen verhoogt de huurprijzen voor terreinen en lokalen die door jeugdbewegingen worden gebruikt. Scouts en gidsen Vlaanderen maken zich grote zorgen. In sommige gevallen zou de huur vertienvoudigen tot enkele duizenden euro's per jaar. Andere scoutsgroepen die zouden zelf energiezuinige renovaties moeten uitvoeren. En volgens scouts en gidsen Vlaanderen zijn die kosten voor veel groepen onhaalbaar. De organisatie die vreest dan ook dat de hogere kosten het voortbestaan van sommige jeugdgroepen kunnen bedreigen. Op het eilandje krijgen drie braakliggende terreinen tussen de Madrasstraat en de Houtok-Zuidkaai een nieuwe bestemming. De stad Antwerpen wil er verschillende woonvormen combineren. Het gaat om sociale woningen, kwalitatieve gezinswoningen en een pilootproject rond coöperatief wonen. Met die diverse woonmix wil de stad niet alleen extra woningen creëren, maar ook zorgen voor een levendige wijk. Het project moet zo bijdragen aan een gevarieerd en aantrekkelijk woonaanbod op het eilandje. Ja!

Dit is Radio Express met het weerbericht. En vandaag krijgen we een warme en overwegend zonnige dag. De ochtend die begon nog plaatselijk met wat nevel of lage bewolking, maar die verdween snel en daarna krijgen we geregeld veel zon. Het blijft de eerste helft van de dag droog en de temperaturen die lopen flink op. Tegen de middag is het dan zo'n 23 tot 25 graden. Maar later komen er meer wolken en neemt de kans op een bui toe. Ook vanavond blijft het wisselvallig met plaatselijk een stevige bui en mogelijk onweer. Morgen woensdag wordt het dan duidelijk koeler. We krijgen meer bewolking en geregeld buien bij een maxima rond 18 graden.

gevels en glas in loodramen worden aangepakt. Ook de stabiliteitsproblemen van het gebouw worden opgelost. De Sint-Pauluskerk dateert uit 1571 en als alles volgens planning verloopt, worden de restauratiewerken eind 2028 afgerond. In Antwerpen is een Albanese drugsbende opgerold door de federale gerechtelijke politie. 8 verdachten die zijn opgepakt, 4 van hen die zijn aangehouden. Centraal in het onderzoek staat een 48-jarige man uit Berchem die volgens de politie fungeerde als een criminele makelaar. Hij zou contacten hebben onderhouden met groeperingen in Albanië en Latijns-Amerika voor de invoer van cocaïne, onder meer via de haven van Antwerpen. Ook stond hij in contact met Europese en Australische smokkelgroepen. Aan de Antwerpse Scheldekaaien is de nieuwe mobiele waterkering getest. Die moet de stad in de toekomst beter beschermen tegen overstromingen bij stormtij. In normale omstandigheden blijft de muur verborgen en komt die alleen omhoog wanneer het waterpeil van de Schelde uitzonderlijk hoog staat. Volgens Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken Annick de Ridder gaat het door de lengte van de mobiele waterkering om een wereldprimeur.

Zin in een gezellige en actieve dag? Kom dan op zaterdag 19 september naar de Beweegdag 55PLUS in het Zuiderpershuis en het Zuidpark in Antwerpen. Ontdek gratis activiteiten zoals yoga, Zumba Gold, dans, fit gym, drums alive, zelfverdediging en wandelingen. Of volg een interessante infosessie over gezond ouder worden, voeding en beweging. Je kiest helemaal zelf wat je doet en alles gebeurt onder professionele begeleiding. En ook Radio Express is erbij. Wij zenden die dag live uit van op de Beweegdag. Deelnemen is gratis. Meer info en inschrijven kan via districtantwerpen.be/beweegdag. De Beweegdag 55PLUS, zaterdag 19 september in het Zuiderpershuis en het Zuidpark in Antwerpen.

Van 9 oktober tot en met 1 november kan je in Theater Elkerlik naar de nieuwe komedie Het Zinkgat met Marleen Merks, Frans van der A en Peter van de Velde gaan kijken. Robert en Chantal zijn al jaren gelukkig getrouwd, al zorgt een grote put voor hun voordeur voor de nodige ergernis. Maar dan duikt plots Leon op, dat is de ex-man en grote liefde van Chantal. Hij zet hun rustige leventje helemaal op zijn kop. Uitvluchten, intriges, misverstanden en leugens stapelen zich op, terwijl ook het Zinkgat altijd maar groter wordt. Het Zinkgat, van 9 oktober tot 1 november in Theater Elkerlik in Antwerpen. Op zaterdag 3 oktober stelt Niels de Stadsbader zijn lang verwachte 5e album voor in de Stadsschouwburg in Antwerpen. 5 jaar moesten zijn fans wachten op nieuwe muziek en deze plaat wordt naar eigen zeggen persoonlijker dan ooit. Tijdens het concert vertelt Niels ook de verhalen achter de nieuwe nummers. Uiteraard ontbreken zijn bekende hits niet, zoals Verover mij, De wereld draait voor jou en Speeltijd. Naast zanger kennen we Niels tegenwoordig ook als spoedarts Cody uit Thuis en als presentator van Ik vraag het aan. De albumvoorstelling van Niels de Stadsbader op zaterdag 3 oktober in de Stadsschouwburg.

0: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
1: Dit is Express op 105.4 FM, DAB+ en radioexpress.be.

0: Dit is Radio Express. Nieuws uit Antwerpen.
1: Het bisdom Antwerpen verhoogt de huurprijzen voor terreinen en lokalen die door jeugdbewegingen worden gebruikt. Scouts en gidsen Vlaanderen maken zich grote zorgen. In sommige gevallen zou de huur vertienvoudigen tot enkele duizenden euro's per jaar. Andere scoutsgroepen die zouden zelf energiezuinige renovaties moeten uitvoeren. En volgens Scouts en gidsen Vlaanderen zijn die kosten voor veel groepen onhaalbaar. De organisatie die vreest dan ook dat de hogere kosten het voortbestaan van sommige jeugdgroepen kunnen bedreigen. Op het eilandje krijgen drie braakliggende terreinen tussen de Madrasstraat en de Houtok Zuidkaai een nieuwe bestemming. De stad Antwerpen wil er verschillende woonvormen combineren. Het gaat om sociale woningen, kwalitatieve gezinswoningen en een pilootproject rond coöperatief wonen. Met die diverse woonmix wil de stad niet alleen extra woningen creëren, maar ook zorgen voor een levendige wijk. Het project moet zo bijdragen aan een varieert een aantrekkelijk woonaanbod op het eilandje. Aan de Sint-Pauluskerk is de gerestaureerde en opnieuw vergulde toren Haan afgelopen maandag teruggeplaatst. De restauratie van de beschermde kerk begon in februari vorig jaar en ligt volgens de stad Antwerpen op schema. Onder meer de daken, gevels en glas in loodramen worden aangepakt. Ook de stabiliteitsproblemen van het gebouw worden opgelost. De Sint-Pauluskerk dateert uit 1571 en als alles volgens planning verloopt, worden de restauratiewerken eind 2028 afgerond.

0: Elektrisch rijden? Dan hoort daar een intelligente laadpaal bij. Tijd om zelf de controle te nemen en Rensol te contacteren. Rensol zorgt voor een vakkundige installatie en de juiste energieoplossing op maat. Voor particulieren en bedrijven. Rensol, dat is de kracht van de zon. Met vakmanschap geoogst. Ontdek meer op rensol.be.
1: Druk in je hoofd? Volle agenda? Geen moment voor jezelf? Dan is het misschien tijd om even op pauze te drukken.
2: Bij het Light Experience Center in Locristi stap je letterlijk in een andere beleving binnen.
1: Licht, kleur en rust brengen je even weg van de dagelijkse drukte. Een moment helemaal voor jou.
2: Light Experience Center. Druk op pauze.
1: Ervaar het verschil. Kom ons ontdekken tijdens onze open deurdagen op 1, 2 en 3 oktober van 10 tot 20 uur.
2: Meer info op lightexperiencecenter.eu.
0: Plannen voor een renovatie of uitbreiding? Met AMS Systems kiest u voor 4 generaties vakmanschap, moderne bouwinnovatie en een persoonlijke aanpak. Van dakwerken en interieurafwerking tot riolering, buitenaanleg en asbestverwijdering. AMS Systems verzorgt uw totaalrenovatie van A tot Z. Met een zaakvoerder die zelf meewerkt op de werf en een eigen voorraad bouwmaterialen. Vraag vandaag nog uw vrijblijvende offerte aan via ams-systems.be.

Dit is Radio Express met het weerbericht. En vandaag krijgen we een warme en overwegend zonnige dag. De ochtend die begon nog plaatselijk met wat nevel of lage bewolking, maar die verdween snel en daarna krijgen we geregeld veel zon. Het blijft de eerste helft van de dag droog en de temperaturen die lopen flink op. Tegen de middag is het dan zo'n 23 tot 25 graden. Maar later komen er meer wolken en neemt de kans op een bui toe. Ook vanavond blijft het wisselvallig met plaatselijk een stevige bui en mogelijk onweer. Morgen woensdag wordt het dan duidelijk koeler. We krijgen meer bewolking en geregeld

0: is Radio Express. Nieuws uit Antwerpen.
1: In Antwerpen is een Albanese drugsbende opgerold door de federale gerechtelijke politie. 8 verdachten die zijn opgepakt, 4 van hen die zijn aangehouden. Centraal in het onderzoek staat een 48-jarige man uit Berchem die volgens de politie fungeerde als een criminele makelaar. Hij zou contacten hebben onderhouden met groeperingen in Albanië en Latijns-Amerika voor de invoer van cocaïne, onder meer via de haven van Antwerpen. Ook stond hij in contact met Europese en Australische smokkelgroepen. Aan de Antwerpse Scheldekaaien is de nieuwe mobiele waterkering getest. Die moet de stad in de toekomst beter beschermen tegen overstromingen bij stormtij. In normale omstandigheden blijft de muur verborgen en komt die alleen omhoog wanneer het waterpeil van de Schelde uitzonderlijk hoog staat. Volgens Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken Annick de Ridder gaat het door de lengte van de mobiele waterkering om een wereldprimeur. Het bisdom Antwerpen verhoogt de huurprijzen voor terreinen en lokalen die door jeugdbewegingen worden gebruikt. Scouts en gidsen Vlaanderen maken zich grote zorgen. In sommige gevallen zou de huur vertienvoudigen tot enkele duizenden euro's per jaar. Andere scoutsgroepen die zouden zelf energiezuinige renovaties moeten uitvoeren. En volgens scouts en gidsen Vlaanderen zijn die kosten voor veel groepen onhaalbaar. De organisatie die vreest dan ook dat de hogere kosten het voortbestaan van sommige jeugdgroepen kunnen bedreigen.

zoek naar Lego-onderdelen, sets of minifiguren? Dan moet je bij BrickPlanet in Wetteren zijn. Van dat ene ontbrekende steentje tot kilo's bouwinspiratie. BrickPlanet is dé speciaalzaak voor losse Lego-onderdelen. Daarnaast vind je er ook honderden Lego-sets en unieke minifiguren voor elke leeftijd. BrickPlanet, Moerstraat 111 in Wetteren. Op 5 minuten wandelen van het station. Of bestel online uit miljoenen stukjes via BrickPlanet.be. BrickPlanet. Check de website. BrickPlanet.

0: Zing jij ook mee met Liefde? De vrolijke nieuwe single van Marco Kimsen. Liefde vind je op alle streamingplatformen. Boek Marco Kimsen via 0475 50 32 32.
1: Zin in een gezellige en actieve dag? Kom dan op zaterdag 19 september naar de Beweegdag 55PLUS in het Zuiderpershuis en het Zuidpark in Antwerpen. Ontdek gratis activiteiten zoals yoga, Zumba Gold, dans, fit gym, drums alive, zelfverdediging en wandelingen. Of volg een interessante infosessie over gezond ouder worden, voeding en beweging. Je kiest helemaal zelf wat je doet en alles gebeurt onder professionele begeleiding. En ook Radio Express is erbij. Wij zenden die dag live uit van op de Beweegdag. Deelnemen is gratis. Meer info en inschrijven kan via districtantwerpen.be/beweegdag. De Beweegdag 55PLUS, zaterdag 19 september in het Zuiderpershuis en het Zuidpark in Antwerpen.

Op vrijdag 2 en zaterdag 3 oktober viert Scala zijn 30ste verjaardag in Theater Elkerlik in Antwerpen. Het wereldberoemde meisjeskoor onder leiding van de broers Kolasjny is bekend om zijn heel eigen bewerkingen van bekende pop- en rocknummers. Verwacht geen klassieke covers, maar verrassende arrangementen waarin de stemmen van het koor centraal staan, begeleid door piano en aangevuld met subtiele choreografie en visuele elementen. Met Scala 30 blikt het gezelschap terug op 3 decennia muziek en internationale successen. Scala en de Kolasjny Brothers op 2 en 3 oktober in Theater Elkerlik. Op 4 oktober kan je in Theater Elkerlik terecht voor de komedie Dubbel op. Het verhaal speelt zich af in een exclusieve schoonheidskliniek waar alles draait om perfectie en eeuwige jeugd. Maar wanneer een operatie volledig misloopt, proberen de eigenaars de waarheid onder de mat te vegen. En dat blijkt moeilijker dan gedacht, zeker wanneer onverwachte bezoekers alles nog ingewikkelder maken. Wat volgt is een wervelende komedie vol persoonsverwisselingen, geheimen en paniek achter perfecte façades. Met een sterke cast, waaronder Jan Schepens, Katja Retzijn, Koen Krukke, Goele de Raad, Anthony van Kanegem en Evelien Canoot, wordt dit een avond vol humor en verrassingen. 4 oktober dus, dubbelop in Theater Elkerlik.

0: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
1: Een kindje geboren in je buurt? Het mooiste kraamcadeau is natuurlijk Luna Baby. Milde verzorging voor baby's en jonge kindjes. lunababy.be.
2: Dit is Express op 105.4 FM, DAB+ en radioexpress.be.

Goedemorgen en welkom bij Radio Express. En ook vandaag trakteren we je weer op onze nostalgische muziek en spannende Antwerpse verhalen. Kortom, de perfecte mix voor de start van de

0: Ook vandaag Michel van Drouwera met een Antwerpse gast die je absoluut wil leren kennen. Blijf dus zeker luisteren.
1: Het EWT in Deurne start het nieuwe seizoen met een herneming, ernst en vermaak. Directeur en acteur Frank de Kaai, gebeurt dat dikwijls dat jullie iets hernemen?
2: Laten we zeggen, zo om de 3-4 jaar, sinds corona is dat de tweede keer. We hebben Non de Dieu hernomen, omdat dat zo'n succes was. En nu ernst en vermaak, omdat het op het einde van de eerste reeks totaal uitverkocht was en nog veel mensen het wilden zien. Ja.
1: En waarover gaat het?
2: Wel, het is eigenlijk een amateurgezelschap die een ernstig stuk gaan spelen. Het amateurgezelschap heet Ernst en Vermaak. En ze spelen de fatale kracht van het vermoeden. En voor de pauze zie je de repetitie. Na de pauze zie je de première. En laten we zeggen dat er weinig overblijft tijdens de première van wat er in de repetities is gerepeteerd.
1: Het is een theaterstuk in een theaterstuk.
2: In een theaterstuk. Ja, het eerste deel niet, want dat is de repetitie. Maar dan als publiek heb je al wel door dat dit niet goed gaat aflopen natuurlijk. En het is gewoon hilarisch. Maarten Bosmans is de lichttechnieker van het gezelschap. Wil zich met alles moeien. En tijdens de voorstelling moet hij zelfs invallen. En ja, het is, je kunt het zo gek niet bedenken of dat gebeurt tijdens die voorstelling. In het publiek, het was iedere keer, iedere dag toen we het speelden tijdens de eerste reeks, gieren, lachen, brullen. We moesten wachten omdat we onze eigen stem niet meer hoorden van het lawaai in de zaal, van het lachen. Dus
1: succes al zeker verzekerd.
2: Zeker weten.
1: Wat er nog allemaal op het programma staat dit seizoen, daar gaan we zo meteen voort over praten.
2: Oké. Okay.

0: Ik zit nog altijd bij Frank de Kaai van het EWT in Deurne. Nu loopt het stuk ernst en vermaak, maar er komt nog wel wat op ons af. Hè?
1: Natuurlijk, we gaan, zoals het publiek van ons gewend is, comedies spelen. De tweede komedie die loopt in november, december, is De Reunie van Yves Caspar. Er is ook een man die schrijft voor de reeks Thuis. En dat is altijd een komedie met toch een klein beetje een ondertoon. De Reunie is een schitterende, een van zijn beste vind ik zelf. Het zijn dames die samen op school hebben gezeten in Zes Handel. En er is een reunie op school. En ze hebben afgesproken bij een van de meisjes thuis om al een aperitiefje te drinken voor ze naar die schoolreunie gaan. En dat is een komedie. Er zitten de meest verschillende personages in. Echt een goede komedie. En op het einde wordt het een klein beetje wrang. Maar mensen gaan toch met een heel goed gevoel naar huis.
0: Nog even de rest kort overlopen, wat er nog...
1: Dan hebben we De Geniepegaard. Dat is een creatie, is nog nooit gespeeld in Vlaanderen, een Frans stuk. Gewoon chaos, pure chaos. Dat is een kerel, die woont op een appartement en die is een bovenbuurvrouw. Komt ineens vragen om haar naar het ziekenhuis te doen omdat ze moet bevallen. Maar ze bevalt in zijn appartement. Toestanden, deur in, deur uit. Een echte Franse deurencomedie. Drie is te veel. Is ook een Franse komedie, maar die nog nooit gespeeld is. Dus wij gaan in wereldpremière en pas volgend jaar gaat het in Parijs in première. Een man die voor de eerste keer sinds hij weduwnaar is een date heeft. Een jonge dame komt bij hem thuis dineren, maar zijn overleden vrouw en zijn overleden moeder staan mee op de scène en geven heel de tijd kritiek en zeggen wat hij moet doen. En heel knap. En we stoppen met Toi Toi. Dat is zo'n wc die je ziet op bouwwerven. Maar er staat een Toi Toi in het midden van de scène. En personages die daar snel even binnen moeten om een plasje te doen, die komen daar helemaal anders uit.
0: Het is een seizoen om alweer naar uit te kijken.
1: Zeker weten.
0: Informatie staat op de website.
1: Op de website ewt.be.

0: precies rijden? Dan hoort daar een intelligente laadpaal bij. Tijd om zelf de controle te nemen en Rensol te contacteren. Rensol zorgt voor een vakkundige installatie en de juiste energieoplossing op maat. Voor particulieren en bedrijven. Rensol, dat is de kracht van de zon. Met vakmanschap geoogst. Ontdek meer op rensol.be.
1: Op zoek naar de beste prijs voor uw oud goud, antieke of moderne juwelen of exclusieve merkhorloges. Of voor aankoop van zilveren en gouden munten of staven. Kies dan voor de expertise van Buddy's Gold. Al 45 jaar een vertrouwde naam, geleid door een familiebedrijf met 3 generaties vakkennis. Bij ons krijgt u directe instantbetaling, gratis en discrete prijsoffertes. Profiteer nu van de hoge goudprijs en ontdek ons in Aalst, Brugge, Oostende, Oudenaarde en Waregem. Meer info? Surf naar buddiesgold.be. Dat is Buddies met een Griekse ei.
2: Buddies Gold, waar traditie en vertrouwen geld waard zijn.
3: 90 jaar revue. 90 jaar show. 90 jaar Het Witte Paard. En dat viert Blankenbergen deze zomer met een gloednieuwe revue-show. Celebration 90. Een feest vol energie met topdanseressen van de Vegas Showgirls, internationale circusacts en zoveel meer. Celebration 90. Vanaf 17 juli. Tickets witte-paard.be.

Dit is Radio Express met het weerbericht. En vandaag krijgen we een warme en overwegend zonnige dag. De ochtend die begon nog plaatselijk met wat nevel of lage bewolking, maar die verdween snel en daarna krijgen we geregeld veel zon. Het blijft de eerste helft van de dag droog en de temperaturen die lopen flink op. Tegen de middag is het dan zo'n 23 tot 25 graden. Maar later komen er meer wolken en neemt de kans op een bui toe. Ook vanavond blijft het wisselvallig met plaatselijk een stevige bui en mogelijk onweer. Morgen woensdag wordt het dan duidelijk koeler. We krijgen meer bewolking en geregeld buien bij een maxima rond 18 graden.

0: Dit is Radio Express. Nieuws uit Antwerpen.
1: Op het eilandje krijgen drie braakliggende terreinen tussen de Madrasstraat en de Houthok-Zuidkaai een nieuwe bestemming. De stad Antwerpen wil er verschillende woonvormen combineren. Het gaat om sociale woningen, kwalitatieve gezinswoningen en een pilootproject rond coöperatief wonen. Met die diverse woonmix wil de stad niet alleen extra woningen creëren, maar ook zorgen voor een levendige wijk.

Restauratiewerken eind 2028 afgerond. In Antwerpen is een Albanese drugsbende opgerold door de federale gerechtelijke politie. 8 verdachten die zijn opgepakt, 4 van hen die zijn aangehouden. Centraal in het onderzoek staat een 48-jarige man uit Berchem die volgens de politie fungeerde als een criminele makelaar. Hij zou contacten hebben onderhouden met groeperingen in Albanië en Latijns-Amerika voor de invoer van cocaïne, onder meer via de haven van Antwerpen. Ook stond hij in contact met Europese en Australische smokkelgroepen.

0: heerlijk thuiskomen na een drukke dag in een fris gepoetst huis.
1: Dankzij de hulp van Jasmin, van Ferm Huishoudhulp, kan ik langer thuis blijven wonen. Ze poetst, ze wast, ze strijkt en doet zelfs de boodschappen.
2: Oh, ramen poetsen, strijken, stofzuigen, kost allemaal veel tijd, hè? Dankzij Ferm Huishoudhulp geniet ik meer van onze kinderen.
3: Geniet van een proper huis en meer vrije tijd. Vraag vandaag nog jouw huishoudhulp aan bij Ferm Huishoudhulp. Surf nu naar samenferm.be.
4: Verhuisplannen naar Spanje, Portugal of Zuid-Frankrijk? Reken op de ervaring van spanjeverhuizers.be. Wij verpakken, laden en vervoeren uw meubels, huisraad en zelfs voertuigen veilig naar hun bestemming. Tijdelijke opslag nodig? Ook dat regelen we. Ontdek alle mogelijkheden en vraag uw offerte aan op spanjeverhuizers.be. Spanjeverhuizers.be. Uw verhuis veilig op bestemming.
5: Bij iRepair Shop zit je goed voor herstellingen en verkoop van Apple en Samsung. Inclusief accessoires en toebehoren. Snel iets nodig? Meer dan 1000 producten zijn meteen uit voorraad leverbaar. Bekijk het aanbod en alle vestigingen op irepairshop.be of kom langs in Zeelen, Gentse Steenweg 283. iRepair Shop, dat is snel gefixt.
6: Zin in een gezellige en actieve dag? Kom dan op zaterdag 19 september naar de Beweegdag 55PLUS in het Zuiderpershuis en het Zuidpark in Antwerpen. Ontdek gratis activiteiten zoals yoga, Zumba Gold, dans, fit gym, drums alive, zelfverdediging en wandelingen. Of volg een interessante infosessie over gezond ouder worden, voeding en beweging. Je kiest helemaal zelf wat je doet en alles gebeurt onder professionele begeleiding. En ook Radio Express is erbij. Wij zenden die dag live uit van op de Beweegdag. Deelnemen is gratis. Meer info en inschrijven kan via districtantwerpen.be/beweegdag. De Beweegdag 55PLUS, zaterdag 19 september in het Zuiderpershuis en het Zuidpark in Antwerpen.

Goed nieuws, want het nieuwe theaterseizoen gaat van start en je kan hier al meteen vrijkaarten winnen voor Ernst en Vermaak in het EWT in Deurne. Lachen dus. De liefhebberskring Ernst en Vermaak viert haar 45-jarig bestaan en programmeert hiervoor De Fatale Kracht van het Vermoeden. Dat is een heel ernstig stuk. De repetities lopen door allerlei tegenslagen, niet van een leien dakje, en ook de decorploeg heeft te kampen met brute pech. We maken de effectieve première mee, maar van het originele stuk blijft bitter weinig over. Of valt er toch nog iets te redden? Op het podium staan Maaike Boerdam, Maarten Bosmans, Frank de Kaai, Gerdy Swenne en Thomas van Goetem. Wil je graag een duo-ticket voor de voorstelling van donderdag 17 september om 7:15? Wel, dan kan je best een mailtje sturen met je naam, adres en telefoonnummer en EWT als onderwerp naar info@radioexpress.be. Wij loten de winnaars eruit en als je erbij bent, dan krijg je de tickets toegestuurd. Veel plezier en succes met Ernst en Vermaak in het EWT.

0: Droom je van grenzen verleggen? Op joker.be vind je reizen die echt tellen. Avontuurlijke groepsreizen, individuele roadtrips, sneeuwvakanties en avontuurlijke rondreizen voor gezinnen met kinderen. Onze reisexperts nemen je mee, van plan tot boarding, met duurzame opties en scherpe deals op maat. Boek vandaag nog jouw volgende avontuur op joker.be.
1: Dit is Express op 105.4 FM, DAB+ en radioexpress.be.

allemaal, welkom bij Radio Express. Ook dit uur krijg je weer een pak vrolijke muziek te horen. De beste classics afgewisseld met wat nieuws uit Antwerpen, zodat jij ook op de hoogte blijft van wat er allemaal gebeurt in onze regio.

zoek naar Lego-onderdelen, sets of minifiguren? Dan moet je bij BrickPlanet in Wetteren zijn. Van dat ene ontbrekende steentje tot kilo's bouwinspiratie. BrickPlanet is dé speciaalzaak voor losse Lego-onderdelen. Daarnaast vind je er ook honderden Lego-sets en unieke minifiguren voor elke leeftijd. BrickPlanet, Moerstraat 111 in Wetteren. Op 5 minuten wandelen van het station. Of bestel online uit miljoenen stukjes via BrickPlanet.be. BrickPlanet. Check de website BrickPlanet.be voor de openingsdagen.

jij ook mee met Liefde? De vrolijke nieuwe single van Marco Kimsen. Liefde vind je op alle streamingplatformen. Boek Marco Kimsen via 0475 50 32 32.

Dit is Radio Express met het weerbericht. En vandaag krijgen we een warme en overwegend zonnige dag. De ochtend die begon nog plaatselijk met wat nevel of lage bewolking, maar die verdween snel en daarna krijgen we geregeld veel zon. Het blijft de eerste helft van de dag droog en de temperaturen die lopen flink op. Tegen de middag is het dan zo'n 23 tot 25 graden. Maar later komen er meer wolken en neemt de kans op een bui toe. Ook vanavond blijft het wisselvallig met plaatselijk een stevige bui en mogelijk onweer. Morgen woensdag wordt het dan duidelijk koeler. We krijgen meer bewolking en geregeld buien bij een maxima rond 18 graden.

0: Dit is Radio Express. Nieuws uit Antwerpen.
1: In Antwerpen is een Albanese drugsbende opgerold door de federale gerechtelijke politie. 8 verdachten die zijn opgepakt, 4 van hen die zijn aangehouden. Centraal in het onderzoek staat een 48-jarige man uit Berchem die volgens de politie fungeerde als een criminele makelaar. Hij zou contacten hebben onderhouden met groeperingen in Albanië en Latijns-Amerika voor de invoer van cocaïne, onder meer via de haven van Antwerpen. Ook stond hij in contact met Europese en Australische smokkelgroepen. Aan de Antwerpse Scheldekaaien is de nieuwe mobiele waterkering getest. Die moet de stad in de toekomst beter beschermen tegen overstromingen bij stormtij. In normale omstandigheden blijft de muur verborgen en komt die alleen omhoog wanneer het waterpeil van de Schelde uitzonderlijk hoog staat. Volgens Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken Annick de Ridder gaat het door de lengte van de mobiele waterkering om een wereldprimeur. Het bisdom Antwerpen verhoogt de huurprijzen voor terreinen en lokalen die door jeugdbewegingen worden gebruikt. Scouts en gidsen Vlaanderen maken zich grote zorgen. In sommige gevallen zou de huur vertienvoudigen tot enkele duizenden euro's per jaar. Andere scoutsgroepen die zouden zelf energiezuinige renovaties moeten uitvoeren. En volgens scouts en gidsen Vlaanderen zijn die kosten voor veel groepen onhaalbaar. De organisatie die vreest dan ook dat de hogere kosten het voortbestaan van sommige jeugdgroepen kunnen bedreigen. Dit is

0: Elektrisch rijden? Dan hoort daar een intelligente laadpaal bij. Tijd om zelf de controle te nemen en Rensol te contacteren. Rensol zorgt voor een vakkundige installatie en de juiste energieoplossing op maat. Voor particulieren en bedrijven. Rensol, dat is de kracht van de zon. Met vakmanschap geoogst. Ontdek meer op rensol.be.
1: Zet je schrap, want vanaf 30 juli barst het feest los in het Witte Paard in Blankenbergen. Jacques Lafon brengt een spetterende jubileumshow, 60 jaar show. Dit wordt variété zoals u het graag ziet, met humor, muziek, internationale circusacts, danseressen van de Vegas Showgirls en pure energie. Koop je tickets via witte-paard.be.
2: Op zoek naar de beste prijs voor uw oud goud, antieke of moderne juwelen of exclusieve merkhorloges. Of voor aankoop van zilveren en gouden munten of staven. Kies dan voor de expertise van Buddy's Gold. Al 45 jaar een vertrouwde naam, geleid door een familiebedrijf met 3 generaties vakkennis. Bij ons krijgt u directe instantbetaling, gratis en discrete prijsoffertes. Profiteer nu van de hoge goudprijs en ontdek ons in Aalst, Brugge, Oostende, Oudenaarde en Waregem. Meer info? Surf naar buddiesgold.be. Dat is Buddies met een Griekse ei.
3: Buddy's Gold, waar dat is hier een vertrouwen, geld waard zijn.
4: Zin in een gezellige en actieve dag? Kom dan op zaterdag 19 september naar de Beweegdag 55PLUS in het Zuiderpershuis en het Zuidpark in Antwerpen. Ontdek gratis activiteiten zoals yoga, Zumba Gold, dans, fit gym, drums alive, zelfverdediging en wandelingen. Of volg een interessante infosessie over gezond ouder worden, voeding en beweging. Je kiest helemaal zelf wat je doet en alles gebeurt onder professionele begeleiding. En ook Radio Express is erbij. Wij zenden die dag live uit van op de Beweegdag. Deelnemen is gratis. Meer info en inschrijven kan via districtantwerpen.be/beweegdag. De Beweegdag 55PLUS, zaterdag 19 september in het Zuiderpershuis en het Zuidpark in Antwerpen.

Van 9 oktober tot en met 1 november kan je in Theater Elkerlik naar de nieuwe komedie Het Zinkgat met Marleen Merks, Frans van der A en Peter van de Velde gaan kijken. Robert en Chantal zijn al jaren gelukkig getrouwd, al zorgt een grote put voor hun voordeur voor de nodige ergernis. Maar dan duikt plots Leon op, dat is de ex-man en grote liefde van Chantal. Hij zet hun rustige leventje helemaal op zijn kop. Uitvluchten, intriges, misverstanden en leugens stapelen zich op, terwijl ook het Zinkgat altijd maar groter wordt. Het Zinkgat, van 9 oktober tot 1 november in Theater Elkerlik in Antwerpen. Op zaterdag 3 oktober stelt Niels de Stadsbader zijn lang verwachte 5e album voor in de Stadsschouwburg in Antwerpen. 5 jaar moesten zijn fans wachten op nieuwe muziek en deze plaat wordt naar eigen zeggen persoonlijker dan ooit. Tijdens het concert vertelt Niels ook de verhalen achter de nieuwe nummers. Uiteraard ontbreken zijn bekende hits niet, zoals Verover mij, De wereld draait voor jou en Speeltijd. Naast zanger kennen we Niels tegenwoordig ook als spoedarts Cody uit Thuis en als presentator van Ik vraag het aan. De albumvoorstelling van Niels de Stadsbader op zaterdag 3 oktober in de Stadsschouwburg.

0: Jouw afspraak met de zon aan de Costa Blanca. Casa d'Alessandro. Voor info en boekingen surf je naar casadalessandro.com.
1: Dit is Express op 105.4 FM, DAB+ en radioexpress.be.

Een hele goede morgen. De volgende twee uren zit je weer helemaal goed voor de Express Jukebox. Hits en vergeten songs uit een soms ver verleden. Iedere weekdag tussen 10 en 12 op Express.

Op zoek naar de beste prijs voor uw oud goud, antieke of moderne juwelen of exclusieve merkhorloges. Of voor aankoop van zilveren en gouden munten of staven. Kies dan voor de expertise van Buddy's Gold. Al 45 jaar een vertrouwde naam, geleid door een familiebedrijf met 3 generaties vakkennis. Bij ons krijgt u directe instantbetaling, gratis en discrete prijsoffertes. Profiteer nu van de hoge goudprijs en ontdek ons in Aalst, Brugge, Oostende, Oudenaarde en Waregem. Meer info? Surf naar buddiesgold.be. Dat is Buddies met een Griekse ei.

jij ook mee met Liefde? De vrolijke nieuwe single van Marco Kimsen. Liefde vind je op alle streamingplatformen. Boek Marco Kimsen via 0475 50 32 32.

0: De geschiedenis van de hits.
1: Geschiedenis van de hits.
0: Met Christophe van Dam.
2: De tekst van het nummer Pa van Doe Maar uit 1982 ging over een vader-zoon conflict. Pa ging over de relatie tussen vader en zoon, waarbij de zoon zijn eigen pad kiest, ondanks de verwachtingen van zijn vader. De tekst reflecteerde de generatiekloof die veel jongeren voelden. Het nummer liet die spanning zien, maar ook een subtiele wens om begrepen te worden. De single was te vinden op het album For Us, dat binnen no time een meervoudige platina status had. Tijdens het maken van het album For Us liep de spanning binnen Doe Maar dusdanig op door de enorme druk van hun populariteit. Massahysterie en eindeloze verwachtingen van fans maakten het moeilijk voor de bandleden. Het lied kreeg daardoor bijna extra lading. De bandleden worstelden immers ook zelf met hun plek binnen het publieke oog en hun persoonlijke grenzen. De single Pa behaalde de eerste positie in de Nederlandse top 40. Zo.

0: stijgende energieprijzen en nog geen zonnepanelen? Tijd om zelf de controle te nemen en Rensol te contacteren. Rensol zorgt voor een vakkundige installatie en de juiste energieoplossing op maat. Voor particulieren en bedrijven. Rensol, dat is de kracht van de zon. Met vakmanschap geoogst. Ontdek meer op rensol.be.
1: Ah, heerlijk thuiskomen na een drukke dag in een fris gepoetst huis.
2: Dankzij de hulp van Jasmin van Ferm Huishoudhulp kan ik langer thuis blijven wonen. Ze poetst, ze wast, ze strijkt en doet zelfs de boodschappen.
3: Oh, ramen poetsen, strijken, stofzuigen, kost allemaal veel tijd, hè? Dankzij Ferm Huishoudhulp geniet ik meer van onze kinderen.
4: Geniet van een proper huis en meer vrije tijd. Vraag vandaag nog jouw huishoudhulp aan bij Ferm Huishoudhulp. Surf nu naar samenferm.be.
5: Druk in je hoofd? Volle agenda? Geen moment voor jezelf? Dan is het misschien tijd om even op pauze te drukken.
6: Bij het Light Experience Center in Locristi stap je letterlijk in een andere beleving binnen.
5: Licht, kleur en rust brengen je even weg van de dagelijkse drukte. Een moment helemaal voor jou.
6: Light Experience Center. Druk op pauze.
5: Ervaar het verschil. Kom ons ontdekken tijdens onze open deurdagen op 1, 2 en 3 oktober van 10 tot 20 uur.
6: Meer info op lightexperiencecenter.eu.
7: Zin in een gezellige en actieve dag? Kom dan op zaterdag 19 september naar de Beweegdag 55+ in het Zuiderpershuis en het Zuidpark in Antwerpen. Ontdek gratis activiteiten zoals yoga, Zumba Gold, dans, fit gym, drums alive, zelfverdediging en wandelingen. Of volg een interessante infosessie over gezond ouder worden, voeding en beweging. Je kiest helemaal zelf wat je doet en alles gebeurt onder professionele begeleiding. En ook Radio Express is erbij. Wij zenden die dag live uit van op de Beweegdag. Deelnemen is gratis. Meer info en inschrijven kan via districtantwerpen.be/beweegdag. De Beweegdag 55+, zaterdag 19 september in het Zuiderpershuis en het Zuidpark in Antwerpen.

0: Jouw afspraak met de zon aan de Costa Blanca. Casa d'Alessandro. Voor info en boekingen surf je naar casadalessandro.com.
1: Dit is Express op 105.4 FM, DAB+ en radioexpress.be.

0: stijgende energieprijzen en nog geen zonnepanelen? Tijd om zelf de controle te nemen en Rensol te contacteren. Rensol zorgt voor een vakkundige installatie en de juiste energieoplossing op maat. Voor particulieren en bedrijven. Rensol, dat is de kracht van de zon. Met vakmanschap geoogst. Ontdek meer op rensol.be.
1: Op zoek naar Lego-onderdelen, sets of minifiguren? Dan moet je bij BrickPlanet in Wetteren zijn. Van dat ene ontbrekende steentje tot kilo's bouwinspiratie. BrickPlanet is dé speciaalzaak voor losse Lego-onderdelen. Daarnaast vind je er ook honderden Lego-sets en unieke minifiguren voor elke leeftijd. BrickPlanet, Moerstraat 111 in Wetteren. Op 5 minuten wandelen van het station. Of bestel online uit miljoenen stukjes via brickplanet.be. BrickPlanet. Check de website brickplanet.be voor de openingsdagen.
2: 90 jaar revue. 90 jaar show. 90 jaar Het Witte Paard. En dat viert Blankenbergen deze zomer met een gloednieuwe revue-show. Celebration 90. Een feest vol energie met topdanseressen van de Vegas Showgirls, internationale circusacts en zoveel meer. Celebration 90. Vanaf 17 juli. Tickets witte-paard.be.

Hallo, ik ben Sam Koolmans en ik neem jullie hier op Radio Express de komende minuten weer even mee naar de Golden 60s. Eddie Gourmet en haar echtgenoot Steve Lawrence stapten in 1957 in het huwelijksbootje en vormden sindsdien een populair duo. Je zag hen niet alleen in nachtclubs, maar ook vaak op de televisie. Beide scoorden ze hits, maar het duurde tot begin de jaren 60 voor Eddie echt wereldfaam kreeg. Samen tekenden ze bij Columbia Records en daar verscheen haar eerste grote succes, Blame It On The Bossa Nova. Braziliaanse dansen waren toen de rage in de popmuziek. Denk maar aan Elvis Presley met Bossa Nova Baby. Het nummer werd geschreven door Barry Mann en Cynthia Weil en katapulteerde Eddie in 1963 naar de top 10 in Amerika en Europa. Het bleef haar grootste hit, want daarna ebde het succes langzaam weg. Toch bleven Eddie en Steve een geliefd duo in de nachtclubs. In 1979 namen ze zelfs nog enkele singles op onder de naam Parker en Penny. Eddie Gourmet overleed in 2013 in Las Vegas. Ze werd 84 jaar oud. Maar haar vrolijke mix van samba en jazz-invloeden klinkt nog altijd fris. Tijd om mee te genieten met die klassieker. Dit is Blame It On The Bossa Nova.

0: De West Sound, your event partner. Verhuisplannen naar Spanje, Portugal of Zuid-Frankrijk? Reken op de ervaring van spanjeverhuizers.be. Wij verpakken, laden en vervoeren uw meubels, huisraad en zelfs voertuigen veilig naar hun bestemming. Tijdelijke opslag nodig? Ook dat regelen we. Ontdek alle mogelijkheden en vraag uw offerte aan op spanjeverhuizers.be. Spanjeverhuizers.be. Uw verhuis veilig op bestemming.
1: Bij iRepair Shop zit je goed voor herstellingen en verkoop van Apple en Samsung. Inclusief accessoires en toebehoren. Snel iets nodig? Meer dan 1000 producten zijn meteen uit voorraad leverbaar. Bekijk het aanbod en alle vestigingen op iRepairShop.be of kom langs in Zeelen, Gentsesteenweg 283. iRepair Shop, dat is snel gefixt.
2: Zin in een gezellige en actieve dag? Kom dan op zaterdag 19 september naar de Beweegdag 55PLUS in het Zuiderpershuis en het Zuidpark in Antwerpen. Ontdek gratis activiteiten zoals yoga, Zumba Gold, dans, fit gym, drums alive, zelfverdediging en wandelingen. Of volg een interessante infosessie over gezond ouder worden, voeding en beweging. Je kiest helemaal zelf wat je doet en alles gebeurt onder professionele begeleiding. En ook Radio Express is erbij. Wij zenden die dag live uit van op de Beweegdag. Deelnemen is gratis. Meer info en inschrijven kan via districtantwerpen.be/beweegdag. De Beweegdag 55PLUS, zaterdag 19 september in het Zuiderpershuis en het Zuidpark in Antwerpen.

0: Jouw afspraak met de zon aan de Costa Blanca. Casa d'Alessandro. Voor info en boekingen surf je naar casadalessandro.com.
1: Dit is Express op 105.4 FM, DAB+ en radioexpress.be.

Allemaal, fijn dat je ook nu weer voor Radio Express gekozen hebt. Wil je ons trouwens op de voet volgen? Dat kan. Het enige wat je hoeft te doen is gewoon even te gaan gluren op onze site radioexpress.be. Of je kan ons natuurlijk ook via Facebook en Instagram volgen. En zo mis je niks van wat er te beleven valt op de radio van Stad.

0: Antwerps nieuws uit de krant van toen. Dit is Witte Nog met Ronald Meivis.
1: Maandag 15 september 1941. Op 15 september 1941, tijdens de bezetting van Antwerpen in de Tweede Wereldoorlog, besloten de secretarissen-generaal tot de oprichting van Groot Antwerpen. Dat betekende dat de gemeenten Berchem, Borgerhout, Deurne, Hoboken, Merksem, Mortsel, Wilrijk en een gedeelte van Ekeren bij Antwerpen werden gevoegd. Over Borsbeek, daar werd toen nog niet over gepraat. De beslissing werd ongedaan gemaakt op 4 september 1944 met de bevrijding van Antwerpen. Gedurende bijna 40 jaar bleven de Antwerpse gemeenten onafhankelijk. Maar in 1983 fuseerde de stad Antwerpen opnieuw met 7 randgemeenten. Als bij toeval dezelfde. Berchem, Borgerhout, Deurne, Hoboken, Ekeren, Merksem en Wilrijk. De voormalige gemeenten werden districten genoemd en ze kregen een officieuze adviserende functie binnen het stadsbestuur. Met ingang van 1 januari 2001 verkregen ze opnieuw een bestuurlijke functie. De fusie creëerde de grootste gemeente van België, naar inwonertal en ook de derde grootste naar oppervlakte. Woensdag 15 september 1909. Op 15 september 1909 opende een nieuwe bevallingskliniek aan de Vinkenstraat in Antwerpen haar deuren. Een moederhuis, zoals we dat toen noemden. Het was een kraamkliniek in eclectische stijl, gebouwd in opdracht van het bestuur der burgerlijke godshuizen. Dat naar een ontwerp door de ingenieurarchitect Walter van Kuik. Het moederhuis vervoegde een cluster van openbare zorginstellingen in het bouwblok, begrensd door de Lange Lozannastraat, de Van Schoonbeekestraat en de Vinkenstraat, waartoe verder het gesticht Bogaert-Storfs en het ouderlingentehuis behoorden. In 1968 werd het gebouw heringericht tot het bejaardentehuis Romy Goldmoens. En vandaag is het onderdeel van het woonzorgcentrum Lozannahof.

0: Stijgende energieprijzen en nog geen zonnepanelen? Tijd om zelf de controle te nemen en Rensol te contacteren. Rensol zorgt voor een vakkundige installatie en de juiste energieoplossing op maat. Voor particulieren en bedrijven. Rensol, dat is de kracht van de zon. Met vakmanschap geoogst. Ontdek meer op rensol.be.
1: Op zoek naar de beste prijs voor uw oud goud, antieke of moderne juwelen of exclusieve merkhorloges. Of voor aankoop van zilveren en gouden munten of staven. Kies dan voor de expertise van Buddy's Gold. Al 45 jaar een vertrouwde naam, geleid door een familiebedrijf met 3 generaties vakkennis. Bij ons krijgt u directe instantbetaling, gratis en discrete prijsoffertes. Profiteer nu van de hoge goudprijs en ontdek ons in Aalst, Brugge, Oostende, Oudenaarde en Waregem. Meer info? Surf naar buddiesgold.be. Dat is buddies met een Griekse ei.
2: Buddy's Gold, waar traditie en vertrouwen geld waard zijn.
3: Zet je schrap, want vanaf 30 juli barst het feest los in het Witte Paard in Blankenbergen. Jacques Lafont brengt een spetterende jubileumshow, 60 jaar show. Dit wordt variété zoals u het graag ziet, met humor, muziek, internationale circusacts, danseressen van de Vegas Showgirls en pure energie. Koop je tickets via witte-paard.be.

Dit is Radio Express met het weerbericht. En deze dinsdagnamiddag blijft het eerst nog warm, met geregeld wat zon en maxima rond 25 tot 27 graden. Geleidelijk neemt bewolking toe en wordt de kans op buien groter. Lokaal kan zo'n bui stevig uitpakken, met mogelijk ook onweer. Ook vanavond blijft het wisselvallig. Morgen woensdag krijgen we duidelijk koeler weer. Er zijn meer wolken en geregeld vallen er buien bij een maxima rond 18 graden. Overmorgen donderdag blijft het wisselvallig en fris, met opnieuw kans op buien. En vrijdag wordt het wat zachter en krijgen we een afwisseling van zon en wolken bij temperaturen rond 19 graden.

0: Dit is Radio Express, nieuws uit Antwerpen.
1: Op het eilandje krijgen drie braakliggende terreinen tussen de Madrasstraat en de Houtokzee.

De restauratie van de beschermde kerk begon in februari vorig jaar en ligt volgens de stad Antwerpen op schema. Onder meer de daken, gevels en glas in loodramen worden aangepakt. Ook de stabiliteitsproblemen van het gebouw worden opgelost. De Sint-Pauluskerk dateert uit 1571 en als alles volgens planning verloopt, worden de restauratiewerken eind 2028 afgerond. In Antwerpen is een Albanese drugsbende opgerold door de federale gerechtelijke politie. 8 verdachten die zijn opgepakt, 4 van hen die zijn aangehouden. Centraal in het onderzoek staat een 48-jarige man uit Berchem die volgens de politie fungeerde als een criminele makelaar. Hij zou contacten hebben onderhouden met groeperingen in Albanië en Latijns-Amerika voor de invoer van cocaïne, onder meer via de haven van Antwerpen. Ook stond hij in contact met Europese en Australische smokkelgroepen.

0: Zet hem op Express en je zingt een hele dag mee.
1: Mijn lieve God, hoe is het mogelijk dat ik je hier ontmoet? Ik dacht dat ik je nimmer weer zou zien. Ik dacht, ik weet niet wat ik dacht, maar ik denk nu, wat is dit goed?

0: willen voor een renovatie of uitbreiding? Met AMS Systems kiest u voor 4 generaties vakmanschap, moderne bouwinnovatie en een persoonlijke aanpak. Van dakwerken en interieurafwerking tot riolering, buitenaanleg en asbestverwijdering. AMS Systems verzorgt uw totaalrenovatie van A tot Z. Met een zaakvoerder die zelf meewerkt op de werf en een eigen voorraad bouwmaterialen. Vraag vandaag nog uw vrijblijvende offerte aan via ams-systems.be.
1: Druk in je hoofd? Volle agenda? Geen moment voor jezelf? Dan is het misschien tijd om even op pauze te drukken. Bij het Light Experience Center in Locristi stap je letterlijk in een andere beleving binnen. Licht, kleur en rust brengen je even weg van de dagelijkse drukte. Een moment helemaal voor jou. Light Experience Center. Druk op pauze. Ervaar het verschil. Kom ons ontdekken tijdens onze open deurdagen op 1, 2 en 3 oktober van 10 tot 20 uur. Meer info op lightexperiencecenter.eu.
2: Zin in een gezellige en actieve dag? Kom dan op zaterdag 19 september naar de Beweegdag 55PLUS in het Zuiderpershuis en het Zuidpark in Antwerpen. Ontdek gratis activiteiten zoals yoga, Zumba Gold, dans, fit gym, drums alive, zelfverdediging en wandelingen. Of volg een interessante infosessie over gezond ouder worden, voeding en beweging. Je kiest helemaal zelf wat je doet en alles gebeurt onder professionele begeleiding. En ook Radio Express is erbij. Wij zenden die dag live uit van op de Beweegdag. Deelnemen is gratis. Meer info en inschrijven kan via districtantwerpen.be/beweegdag. De Beweegdag 55PLUS, zaterdag 19 september in het Zuiderpershuis en het Zuidpark in Antwerpen.

Op vrijdag 2 en zaterdag 3 oktober viert Scala zijn 30ste verjaardag in Theater Elkerlik in Antwerpen. Het wereldberoemde meisjeskoor onder leiding van de broers Kolasny is bekend om zijn heel eigen bewerkingen van bekende pop- en rocknummers. Verwacht geen klassieke covers, maar verrassende arrangementen waarin de stemmen van het koor centraal staan. Begeleid door piano en aangevuld met subtiele choreografie en visuele elementen. Met Scala 30 blikt het gezelschap terug op 3 decennia muziek en internationale successen. Scala en de Kolasny Brothers op 2 en 3 oktober in Theater Elkerlik. Op 4 oktober kan je in Theater Elkerlik terecht voor de komedie Dubbel op. Het verhaal speelt zich af in een exclusieve schoonheidskliniek waar alles draait om perfectie en eeuwige jeugd. Maar wanneer een operatie volledig misloopt, proberen de eigenaars de waarheid onder de mat te vegen. En dat blijkt moeilijker dan gedacht, zeker wanneer onverwachte bezoekers alles nog ingewikkelder maken. Wat volgt is een wervelende komedie vol persoonsverwisselingen, geheimen en paniek achter perfecte façades. Met een sterke cast, waaronder Jan Schepers, Katja Retzijn, Koen Krukke, Goele de Raad, Anthony van Kanegem en Evelien Canoot, wordt dit een avond vol humor en verrassingen. 4 oktober dus, dubbelop in Theater Elkerlik.

0: Een kindje geboren in je buurt? Het mooiste kraamcadeau is natuurlijk Luna Baby. Milde verzorging voor baby's en jonge kindjes. lunababy.be.
1: Dit is Express op 105.4 FM, DAB+ en radioexpress.be.

Goedemiddag allemaal. Ook dit uur mag je je weer verwachten aan de mooiste muziekmix hier bij Express. Maar ook aan regionale weetjes. En zo dadelijk al aan een leuke babbel met een interessante Antwerpen.

0: Zin in een goed gesprek? Michel van der Ouwera praat vandaag met alweer een boeiende Antwerpenaar.
1: Het EWT in Deurne start het nieuwe seizoen met een herneming, ernst en vermaak. Directeur en acteur Frank de Kaai, gebeurt dat dikwijls dat jullie iets hernemen?
2: Laten we zeggen, zo om de 3-4 jaar, sinds corona is dat de tweede keer. We hebben Non de Jus hernomen, omdat dat zo'n succes was. En nu Ernst en Vermaak, omdat het op het einde van de eerste reeks totaal uitverkocht was en nog veel mensen het wilden zien. Ja.
1: En waarover gaat het?
2: Wel, het is eigenlijk een amateurgezelschap die een ernstig stuk gaan spelen. Het amateurgezelschap heet Ernst en Vermaak. En ze spelen de fatale kracht van het vermoeden. En voor de pauze zie je de repetitie. Na de pauze zie je de première. En laten we zeggen dat er weinig overblijft tijdens de première van wat er in de repetities is gerepeteerd.
1: Het is een theaterstuk in een theaterstuk.
2: In een theaterstuk. Ja, het eerste deel niet, want dat is de repetitie. Maar dan als publiek heb je al wel door dat dit niet goed gaat aflopen natuurlijk. En het is gewoon hilarisch. Maarten Bosmans is de lichttechnieker van het gezelschap. Wil zich met alles moeien. En tijdens de voorstelling moet hij zelfs invallen. En ja, het is, je kunt het zo gek niet bedenken of dat gebeurt tijdens die voorstelling. En het publiek, het was iedere keer, iedere dag toen we het speelden tijdens de eerste reeks, gieren, lachen, brullen. We moesten wachten omdat we onze eigen stem niet meer hoorden van het lawaai in de zaal, van het lachen. Dus
1: succes al zeker verzekerd.
2: Zeker weten.
1: Wat er nog allemaal op het programma staat dit seizoen, daar gaan we zo meteen voort over praten.
2: Oké. Okay.

0: Ik zit nog altijd bij Frank de Kaai van het EWT in Deurne. Nu loopt het stuk ernst en vermaak, maar er komt nog wel wat op ons af. Hè?
1: Natuurlijk, we gaan, zoals het publiek van ons gewend is, comedies spelen. De tweede komedie die loopt in november, december, is De Reunie van Yves Caspar. Er is ook een man die schrijft voor de reeks Thuis. En dat is altijd een komedie met toch een klein beetje een ondertoon. De Reunie is een schitterende, een van zijn beste vind ik zelf. Het zijn dames die samen op school hebben gezeten in Zes Handel. En er is een reunie op school. En ze hebben afgesproken bij een van de meisjes thuis om al een aperitiefje te drinken voor ze naar die schoolreunie gaan. En dat is een komedie. Er zitten de meest verschillende personages in. Echt een goede komedie. En op het einde wordt het een klein beetje wrang. Maar mensen gaan toch met een heel goed gevoel naar huis.
0: Nog even de rest kort overlopen, wat er nog...
1: Dan hebben we De Geniepegaard. Dat is een creatie, is nog nooit gespeeld in Vlaanderen, een Frans stuk. Gewoon chaos, pure chaos. Dat is een kerel, die woont op een appartement en die is een bovenbuurvrouw. Komt ineens vragen om haar naar het ziekenhuis te doen omdat ze moet bevallen. Maar ze bevalt in zijn appartement. Toestanden, deur in, deur uit, een echte Franse deurencomedie. Drie is te veel. Is ook een Franse komedie, maar die nog nooit gespeeld is. Dus wij gaan in wereldpremière en pas volgend jaar gaat het in Parijs in première. Een man die voor de eerste keer sinds hij weduwnaar is een date heeft. Een jonge dame komt bij hem thuis dineren, maar zijn overleden vrouw en zijn overleden moeder staan mee op de scène. En geven heel de tijd kritiek en zeggen wat hij moet doen. En heel knap. En we stoppen met Toi Toi. Dat is zo'n wc die je ziet op bouwwerven. Maar er staat een Toi Toi in het midden van de scène. En personages die daar snel even binnen moeten om een plasje te doen, die komen daar helemaal anders uit.
0: Het is een seizoen om alweer naar uit te kijken.
1: Zeker weten.
0: Informatie staat op de website.
1: Op de website ewt.be.

0: Ah, heerlijk thuiskomen na een drukke dag in een fris gepoetst huis.
1: Dankzij de hulp van Jasmin, van Ferm Huishoudhulp, kan ik langer thuis blijven wonen. Ze poetst, ze wast, ze strijkt en doet zelfs de boodschappen.
2: Oh, ramen poetsen, strijken, stofzuigen, kost allemaal veel tijd, hè? Dankzij Ferm Huishoudhulp geniet ik meer van onze kinderen.
3: Geniet van een proper huis en meer vrije tijd. Vraag vandaag nog jouw huishoudhulp aan bij Ferm Huishoudhulp.

jij ook mee met Liefde? De vrolijke nieuwe single van Marco Kimsen. Liefde vind je op alle streamingplatformen. Boek Marco Kimsen via 0475 50 32 32.

Dit is Radio Express met het weerbericht. En deze dinsdagnamiddag blijft het eerst nog warm, met geregeld wat zon en maxima rond 25 tot 27 graden. Geleidelijk neemt bewolking toe en wordt de kans op buien groter. Lokaal kan zo'n bui stevig uitpakken, met mogelijk ook onweer. Ook vanavond blijft het wisselvallig. Morgen woensdag krijgen we duidelijk koeler weer. Er zijn meer wolken en geregeld vallen er buien bij een maxima rond 18 graden. Overmorgen donderdag blijft het wisselvallig en fris, met opnieuw kans op buien. En vrijdag wordt het wat zachter en krijgen we een afwisseling van zon en wolken bij temperaturen rond 19 graden.

0: Dit is Radio Express. Nieuws uit Antwerpen.
1: De Antwerpse Scheldekaaien is de nieuwe mobiele waterkering getest. Die moet de stad in de toekomst beter beschermen tegen overstromingen bij stormtij. In normale omstandigheden blijft de muur verborgen en komt die alleen omhoog wanneer het waterpeil van de Schelde uitzonderlijk hoog staat. Volgens Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken Annick de Ridder gaat het door de lengte van de mobiele waterkering om een wereldprimeur. Het bisdom Antwerpen verhoogt de huurprijzen voor terreinen en lokalen die door jeugdbewegingen worden gebruikt. Scouts en gidsen Vlaanderen maken zich grote zorgen. In sommige gevallen zou de huur vertienvoudigen tot enkele duizenden euro's per jaar. Andere scoutsgroepen die zouden zelf energiezuinige renovaties moeten uitvoeren. En volgens scouts en gidsen Vlaanderen zijn die kosten voor veel groepen onhaalbaar. De organisatie die vreest dan ook dat de hogere kosten het voortbestaan van sommige jeugdgroepen kunnen bedreigen. Op het eilandje krijgen drie braakliggende terreinen tussen de Madrasstraat en de Houtok Zuidkaai een nieuwe bestemming. De stad Antwerpen wil er verschillende woonvormen combineren. Het gaat om sociale woningen, kwalitatieve gezinswoningen en een pilootproject rond coöperatief wonen. Met die diverse woonmix wil de stad niet alleen extra woningen creëren, maar ook zorgen voor een levendige wijk. Het project moet zo bijdragen aan een gevarieerd en aantrekkelijk woonaanbod op het eilandje.

0: Elektrisch rijden? Dan hoort daar een intelligente laadpaal bij. Tijd om zelf de controle te nemen en Rensol te contacteren. Rensol zorgt voor een vakkundige installatie en de juiste energieoplossing op maat. Voor particulieren en bedrijven. Rensol, dat is de kracht van de zon. Met vakmanschap geoogst. Ontdek meer op rensol.be.
1: 90 jaar revue. 90 jaar show. 90 jaar Het Witte Paard. En dat viert Blankenbergen deze zomer met een gloednieuwe revue-show. Celebration 90. Een feest vol energie met topdanseressen van de Vegas Showgirls, internationale circusacts en zoveel meer. Celebration 90. Vanaf 17 juli. Tickets witte-paard.be.
2: Bij iRepair Shop zit je goed voor herstellingen en verkoop van Apple en Samsung. Inclusief accessoires en toebehoren. Snel iets nodig? Meer dan 1000 producten zijn meteen uit voorraad leverbaar. Bekijk het aanbod en alle vestigingen op iRepairShop.be of kom langs in Zeelen, Gentsesteenweg 283. iRepair Shop, dat is snel gefixt.
3: Verhuisplannen naar Spanje, Portugal of Zuid-Frankrijk? Reken op de ervaring van Spanjeverhuizers.be. Wij verpakken, laden en vervoeren uw meubels, huisraad en zelfs voertuigen veilig naar hun bestemming. Tijdelijke opslag nodig? Ook dat regelen we. Ontdek alle mogelijkheden en vraag uw offerte aan op Spanjeverhuizers.be. Spanjeverhuizers.be. Uw verhuis veilig op bestemming.
4: Zin in een gezellige en actieve dag? Kom dan op zaterdag 19 september naar de Beweegdag 55PLUS in het Zuiderpershuis en het Zuidpark in Antwerpen. Ontdek gratis activiteiten zoals yoga, Zumba Gold, dans, fit gym, drums alive, zelfverdediging en wandelingen. Of volg een interessante infosessie over gezond ouder worden, voeding en beweging. Je kiest helemaal zelf wat je doet en alles gebeurt onder professionele begeleiding. En ook Radio Express is erbij. Wij zenden die dag live uit van op de Beweegdag. Deelnemen is gratis. Meer info en inschrijven kan via districtantwerpen.be/beweegdag. De Beweegdag 55PLUS, zaterdag 19 september in het Zuiderpershuis en het Zuidpark in Antwerpen.

0: Een kindje geboren in je buurt? Het mooiste kraamcadeau is natuurlijk Luna Baby. Milde verzorging voor baby's en jonge kindjes. lunababy.be.
1: Dit is Express op 105.4 FM, DAB+ en radioexpress.be.

Hey, goedemiddag. Fijn dat je weer naar Radio Express luistert. Ook de komende uren zorgen we weer voor gevarieerde muziek en Antwerpse weetjes. Kortom, je zit weer helemaal goed bij de radio.

0: druk in je hoofd? Volle agenda? Geen moment voor jezelf? Dan is het misschien tijd om even op pauze te drukken. Bij het Light Experience Center in Locristi stap je letterlijk in een andere beleving binnen. Licht, kleur en rust brengen je even weg van de dagelijkse drukte. Een moment helemaal voor jou. Light Experience Center. Druk op pauze. Ervaar het verschil. Kom ons ontdekken tijdens onze open deurdagen op 1, 2 en 3 oktober van 10 tot 20 uur. Meer info op lightexperiencecenter.eu.
1: Zet je schrap, want vanaf 30 juli barst het feest los in het Witte Paard in Blankenbergen. Jacques Lafon brengt een spetterende jubileumshow, 60 jaar show. Dit wordt variété zoals u het graag ziet, met humor, muziek, internationale circusacts, danseressen van de Vegas Showgirls en pure energie. Koop je tickets via witte-paard.be.
2: Plannen voor een renovatie of uitbreiding? Met AMS Systems kiest u voor 4 generaties vakmanschap, moderne bouwinnovatie en een persoonlijke aanpak. Van dakwerken en interieurafwerking tot riolering, buitenaanleg en asbestverwijdering. AMS Systems verzorgt uw totaalrenovatie van A tot Z. Met een zaakvoerder die zelf meewerkt op de werf en een eigen voorraad bouwmaterialen. Vraag vandaag nog uw vrijblijvende offerte aan via ams-systems.be.

Dit is Radio Express met het weerbericht. En deze dinsdag namiddag blijft het eerst nog warm, met geregeld wat zon en maxima rond 25 tot 27 graden. Geleidelijk neemt bewolking toe en wordt de kans op buien groter. Lokaal kan zo'n bui stevig uitpakken, met mogelijk ook onweer. Ook vanavond blijft het wisselvallig. Morgen woensdag krijgen we duidelijk koeler weer. Er zijn meer wolken en geregeld vallen er buien bij een maxima rond 18 graden. Overmorgen donderdag blijft het wisselvallig en fris, met opnieuw kans op buien. En vrijdag wordt het wat zachter en krijgen we een afwisseling van zon en wolken bij temperaturen rond 19 graden.

Bonjour Anvers, ik ben Nicolas, en ik stel jullie Iederendag een vrai classique français voor. Ik hoop dat jullie deze mooi vinden.

0: Stijgende energieprijzen en nog geen zonnepanelen? Tijd om zelf de controle te nemen en Rensol te contacteren. Rensol zorgt voor een vakkundige installatie en de juiste energieoplossing op maat. Voor particulieren en bedrijven. Rensol, dat is de kracht van de zon. Met vakmanschap geoogst. Ontdek meer op rensol.be.
1: Op zoek naar de beste prijs voor uw oud goud, antieke of moderne juwelen of exclusieve merkhorloges. Of voor aankoop van zilveren en gouden munten of staven. Kies dan voor de expertise van Buddy's Gold. Al 45 jaar een vertrouwde naam, geleid door een familiebedrijf met 3 generaties vakkennis. Bij ons krijgt u directe instantbetaling, gratis en discrete prijsoffertes. Profiteer nu van de hoge goudprijs en ontdek ons in Aalst, Brugge, Oostende, Oudenaarde en Waregem. Meer info? Surf naar buddiesgold.be. Dat is Buddies met een Griekse ei.

0: Connected with Sound, your event partner.
1: Zin in een gezellige en actieve dag? Kom dan op zaterdag 19 september naar de Beweegdag 55PLUS in het Zuiderpershuis en het Zuidpark in Antwerpen. Ontdek gratis activiteiten zoals yoga, Zumba Gold, dans, fit gym, drums alive, zelfverdediging en wandelingen. Of volg een interessante infosessie over gezond ouder worden, voeding en beweging. Je kiest helemaal zelf wat je doet en alles gebeurt onder professionele begeleiding. En ook Radio Express is erbij. Wij zenden die dag live uit van op de Beweegdag. Deelnemen is gratis. Meer info en inschrijven kan via districtantwerpen.be/beweegdag. De Beweegdag 55PLUS, zaterdag 19 september in het Zuiderpershuis en het Zuidpark in Antwerpen.

Van vrijdag 18 tot en met zondag 20 september staat de Antwerpse Boerentoren helemaal in het teken van boeken. Tijdens de Boerentoren Boekenmarkt kan je er 3 dagen lang snuisteren tussen een uitgebreid aanbod kunst, fotografie, architectuur, lifestyle en kinderboeken. De boeken worden aangeboden aan scherpe prijzen vanaf 5, 10, 15 of 20 euro. Wie voor minstens 20 euro boeken koopt, krijgt bovendien nog een extra boek cadeau. De toegang tot de boekenmarkt is gratis. Je vindt de Boerentoren natuurlijk aan de Schoenmarkt in Antwerpen, maar voor dit evenement gebruik je de ingang via de Eiermarkt. Een mooie gelegenheid om je boekenkast voordelig aan te vullen. Op dinsdag 29 september organiseert District Merksem een gratis sportdag voor senioren. Het gebeurt in de sporthal De Rode Loop. Van 9 tot 15 uur kan je er op eigen tempo kennis maken met verschillende sporten. Na een gezamenlijke opwarming zijn er verschillende sessies waarin je onder meer cup, stoelyoga, badminton en Zumba Gold kan uitproberen. Tussendoor is er uiteraard ook tijd voor een middagpauze en ontmoeting met andere deelnemers. De sportdag is gratis, maar vooraf inschrijven is verplicht. Dat kan telefonisch of via de vrije tijdsdienst van Merksem. Bijna alle activiteiten zijn bovendien rolstoel toegankelijk.

0: Jouw afspraak met de zon aan de Costa Blanca. Casa d'Alessandro. Voor info en boekingen surf je naar casadalessandro.com.
1: Dit is Express op 105.4 FM, DAB+ en radioexpress.be.

0: Antwerps nieuws uit de krant van toen. Dit is Witte Nog met Ronald Meivis.
1: Woensdag 15 september 1909. Op 15 september 1909 opende een nieuwe bevallingskliniek aan de Vinkenstraat in Antwerpen haar deuren. Een moederhuis, zoals we dat toen noemden. Het was een kraamkliniek in eclectische stijl, gebouwd in opdracht van het bestuur der burgerlijke godshuizen. Dat naar een ontwerp door de ingenieurarchitect Walter van Kuik. Het moederhuis vervoegde een cluster van openbare zorginstellingen in het bouwblok, begrensd door de Lange Lozannastraat, de Van Schoonbeekestraat en de Vinkenstraat, waartoe verder het gesticht Bogaert-Storfs en het ouderlingentehuis behoorden. In 1968 werd het gebouw heringericht tot het bejaardentehuis Romy Goldmoens. En vandaag is het onderdeel van het woonzorgcentrum Lozannahof. Maandag 15 september 1941. Op 15 september 1941, tijdens de bezetting van Antwerpen in de Tweede Wereldoorlog, besloten de secretarissen-generaal tot de oprichting van Groot Antwerpen. Dat betekende dat de gemeenten Berchem, Borgerhout, Deurne, Hoboken, Merksem, Mortsel, Wilrijk en een gedeelte van Ekeren bij Antwerpen werden gevoegd. Over Borsbeek, daar werd toen nog niet over gepraat. De beslissing werd ongedaan gemaakt op 4 september 1944 met de bevrijding van Antwerpen. Gedurende bijna 40 jaar bleven de Antwerpse gemeenten onafhankelijk. Maar in 1983 fuseerde de stad Antwerpen opnieuw met 7 randgemeenten. Als bij toeval dezelfde. Berchem, Borgerhout, Deurne, Hoboken, Ekeren, Merksem en Wilrijk. De voormalige gemeenten werden districten genoemd. En ze kregen een officieuze adviserende functie binnen het stadsbestuur. Met ingang van 1 januari 2001 verkregen ze opnieuw een bestuurlijke functie. De fusie creëerde de grootste gemeente van België, naar inwonertal en ook de derde grootste naar oppervlakte.

Sjoke, ik zijn thuis, hè. Och, wat een raas, zeg. Ik zijn kapot stien dood. En zo'n schoon winkels in Parijs. Ik vul begot mijn eigen voeten niet meer. En ga, Suske, wat heb je allemaal gedaan deze weekend, hè?

0: Zing jij ook mee met Liefde? De vrolijke nieuwe single van Marco Kimsen. Liefde vind je op alle streamingplatformen. Boek Marco Kimsen via 0475 50 32 32.
1: Ah, heerlijk thuiskomen na een drukke dag in een fris gepoetst huis.
2: Dankzij de hulp van Jasmin, van Ferm Huishoudhulp, kan ik langer thuis blijven wonen. Ze poetst, ze wast, ze strijkt en doet zelfs de boodschappen.
3: Oh, ramen poetsen, strijken, stofzuigen, kost allemaal veel tijd, hè? Dankzij Ferm Huishoudhulp geniet ik meer van onze kinderen.
4: Geniet van een proper huis en meer vrije tijd. Vraag vandaag nog jouw huishoudhulp aan bij Ferm Huishoudhulp. Surf nu naar samen.

0: stijgende energieprijzen en nog geen zonnepanelen? Tijd om zelf de controle te nemen en Rensol te contacteren. Rensol zorgt voor een vakkundige installatie en de juiste energieoplossing op maat. Voor particulieren en bedrijven. Rensol, dat is de kracht van de zon. Met vakmanschap geoogst. Ontdek meer op rensol.be.
1: Verhuisplannen naar Spanje, Portugal of Zuid-Frankrijk? Reken op de ervaring van spanjeverhuizers.be. Wij verpakken, laden en vervoeren uw meubels, huisraad en zelfs voertuigen veilig naar hun bestemming. Tijdelijke opslag nodig? Ook dat regelen we. Ontdek alle mogelijkheden en vraag uw offerte aan op spanjeverhuizers.be. Spanjeverhuizers.be. Uw verhuis veilig op bestemming.
2: 90 jaar revue. 90 jaar show. 90 jaar Het Witte Paard. En dat viert Blankenbergen deze zomer met een gloednieuwe revue-show. Celebration 90. Een feest vol energie met topdanseressen van de Vegas Showgirls, internationale circusacts en zoveel meer. Celebration 90. Vanaf 17 juli. Tickets witte-paard.be.
3: Bij iRepair Shop zit je goed voor herstellingen en verkoop van Apple en Samsung. Inclusief accessoires en toebehoren. Snel iets nodig? Meer dan 1000 producten zijn meteen uit voorraad leverbaar. Bekijk het aanbod en alle vestigingen op iRepairShop.be of kom langs in Zeelen, Gentsesteenweg 283. iRepair Shop, dat snel gefixt.
4: Zin in een gezellige en actieve dag? Kom dan op zaterdag 19 september naar de Beweegdag 55PLUS in het Zuiderpershuis en het Zuidpark in Antwerpen. Ontdek gratis activiteiten zoals yoga, Zumba Gold, dans, fit gym, drums alive, zelfverdediging en wandelingen. Of volg een interessante infosessie over gezond ouder worden, voeding en beweging. Je kiest helemaal zelf wat je doet en alles gebeurt onder professionele begeleiding. En ook Radio Express is erbij. Wij zenden die dag live uit van op de Beweegdag. Deelnemen is gratis. Meer info en inschrijven kan via districtantwerpen.be/beweegdag. De Beweegdag 55PLUS, zaterdag 19 september in het Zuiderpershuis en het Zuidpark in Antwerpen.

beleefd. Op maandag 21 september, dat is Wereld Alzheimerdag, organiseert District Deurne een gratis filmavond in Cinema Rix. Centraal staat de film Zondag de 9e van regisseur Kat Steppe. Die vertelt het verhaal van Horst, die leeft met Alzheimer, en zijn broer Frans. De film combineert fictie en documentaire en werd opgenomen in een woonzorgcentrum met bewoners met Alzheimer en professionele acteurs. Vanaf 5:30 kan je in Cinema Rix terecht bij infostanden rond dementie en ondersteuning. Om 7:00 volgt een korte inleiding en om 7:15 start de film. Nadien is er nog ruimte om na te praten. Dit alles dus op 21 september in Cinema Rix aan de Grijspeerstraat in Deurne. De toren van de Antwerpse kathedraal is met zijn 123 meter de hoogste kerktoren van België en Nederland. Van april tot oktober kan je deze mooie toren beklimmen. Je start je tocht in het stadhuis met een bezoek aan de mini-expo Torentunes, een kleine expo over grootse klanken. Je komt er meer te weten over de toren als belfort, muziekdoos en uurwerk. Je ontdekt er via enkele bijzondere stukken uit de museumcollectie waarom de kathedraaltoren onlosmakelijk verbonden is met het stadhuis en muziekmuseum Vleeshuis. Na een korte introductie over de toren en de bijaard gaat het te voet naar de kathedraal voor een steile maar fascinerende wandeling door eeuwen Antwerpse geschiedenis. Tijdens de beklimming ontdek je trede na trede het boeiende verhaal van de klokkentoren en zijn veelzijdige belfortfunctie. Na een inspannende tocht van 515 treden geniet je op de top van een schitterend uitzicht over onze stad.

0: Droom je van grenzen verleggen? Op joker.be vind je reizen die echt tellen. Avontuurlijke groepsreizen, individuele roadtrips, sneeuwvakanties en avontuurlijke rondreizen voor gezinnen met kinderen. Onze reisexperts nemen je mee, van plan tot boarding, met duurzame opties en scherpe deals op maat. Boek vandaag nog jouw volgende avontuur op joker.be.
1: Dit is Express op 105.4 FM, DAB+ en Radio Express.be.

0: stijgende energieprijzen en nog geen zonnepanelen? Tijd om zelf de controle te nemen en Rensol te contacteren. Rensol zorgt voor een vakkundige installatie en de juiste energieoplossing op maat. Voor particulieren en bedrijven. Rensol, dat is de kracht van de zon. Met vakmanschap geoogst. Ontdek meer op rensol.be.
1: Druk in je hoofd? Volle agenda? Geen moment voor jezelf? Dan is het misschien tijd om even op pauze te drukken.
2: Bij het Light Experience Center in Locristi stap je letterlijk in een andere beleving binnen.
1: Licht, kleur en rust brengen je even weg van de dagelijkse drukte. Een moment helemaal voor jou.
2: Light Experience Center. Druk op pauze.
1: Ervaar het verschil. Kom ons ontdekken tijdens onze open deurdagen op 1, 2 en 3 oktober van 10 tot 20 uur.
2: Meer info op lightexperiencecenter.eu.
0: Plannen voor een renovatie of uitbreiding? Met AMS Systems kiest u voor 4 generaties vakmanschap, moderne bouwinnovatie en een persoonlijke aanpak. Van dakwerken en interieurafwerking tot riolering, buitenaanleg en asbestverwijdering. AMS Systems verzorgt uw totaalrenovatie van A tot Z. Met een zaakvoerder die zelf meewerkt op de werf en een eigen voorraad bouwmaterialen. Vraag vandaag nog uw vrijblijvende offerte aan via ams-systems.be.

Dit is Radio Express met het weerbericht. En deze dinsdagnamiddag blijft het eerst nog warm, met geregeld wat zon en maxima rond 25 tot 27 graden. Geleidelijk neemt bewolking toe en wordt de kans op buien groter. Lokaal kan zo'n bui stevig uitpakken, met mogelijk ook onweer. Ook vanavond blijft het wisselvallig. Morgen woensdag krijgen we duidelijk koeler weer. Er zijn meer wolken en geregeld vallen er buien bij een maxima rond 18 graden. Overmorgen donderdag blijft het wisselvallig en fris, met opnieuw kans op buien. En vrijdag wordt het wat zachter en krijgen we een afwisseling van zon en wolken bij temperaturen rond 19 graden.

0: Dit is Radio Express. Nieuws uit Antwerpen.
1: In Antwerpen is een Albanese drugsbende opgerold door de federale gerechtelijke politie. 8 verdachten die zijn opgepakt, 4 van hen die zijn aangehouden. Centraal in het onderzoek staat een 48-jarige man uit Berchem die volgens de politie fungeerde als een criminele makelaar. Hij zou contacten hebben onderhouden met groeperingen in Albanië en Latijns-Amerika voor de invoer van cocaïne, onder meer via de haven van Antwerpen. Ook stond hij in contact met Europese en Australische smokkelgroepen. Aan de Antwerpse Scheldekaaien is de nieuwe mobiele waterkering getest. Die moet de stad in de toekomst beter beschermen tegen overstromingen bij stormtij. In normale omstandigheden blijft de muur verborgen en komt die alleen omhoog wanneer het waterpeil van de Schelde uitzonderlijk hoog staat. Volgens Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken Annick de Ridder gaat het door de lengte van de mobiele waterkering om een wereldprimeur. Het bisdom Antwerpen verhoogt de huurprijzen voor terreinen en lokalen die door jeugdbewegingen worden gebruikt. Scouts en Gidsen Vlaanderen maken zich grote zorgen. In sommige gevallen zou de huur vertienvoudigen tot enkele duizenden euro's per jaar. Andere scoutsgroepen die zouden zelf energiezuinige renovaties moeten uitvoeren. En volgens Scouts en Gidsen Vlaanderen zijn die kosten voor veel groepen onhaalbaar. De organisatie die vreest dan ook dat de hogere kosten het voortbestaan van sommige jeugdgroepen kunnen bedreigen.

0: Zing jij ook mee met Liefde? De vrolijke nieuwe single van Marco Kimsen. Liefde vind je op alle streamingplatformen. Boek Marco Kimsen via 0475 50 32 32. Zet je schrap, want vanaf 30 juli barst het feest los in het Witte Paard in Blankenbergen. Jacques Lafon brengt een spetterende jubileumshow, 60 jaar show. Dit wordt variété zoals u het graag ziet, met humor, muziek, internationale circusacts, danseressen van de Vegas Showgirls en pure energie. Koop je tickets via witte-paard.be.
1: Op zoek naar Lego-onderdelen, sets of minifiguren? Dan moet je bij BrickPlanet in Wetteren zijn. Van dat ene ontbrekende steentje tot kilo's bouwinspiratie. BrickPlanet is dé speciaalzaak voor losse Lego-onderdelen. Daarnaast vind je er ook honderden Lego-sets en unieke minifiguren voor elke leeftijd. BrickPlanet, Moerstraat 111 in Wetteren. Op 5 minuten wandelen van het station. Of bestel online uit miljoenen stukjes via brickplanet.be. BrickPlanet. Check de website brickplanet.be voor de openingsdagen.
2: Zin in een gezellige en actieve dag? Kom dan op zaterdag 19 september naar de Beweegdag 55PLUS in het Zuiderpershuis en het Zuidpark in Antwerpen. Ontdek gratis activiteiten zoals yoga, Zumba Gold, dans, fit gym, drums alive, zelfverdediging en wandelingen. Of volg een interessante infosessie over gezond ouder worden, voeding en beweging. Je kiest helemaal zelf wat je doet en alles gebeurt onder professionele begeleiding. En ook Radio Express is erbij. Wij zenden die dag live uit van op de Beweegdag. Deelnemen is gratis. Meer info en inschrijven kan via districtantwerpen.be/beweegdag. De Beweegdag 55PLUS, zaterdag 19 september in het Zuiderpershuis en het Zuidpark in Antwerpen.

Op 4 oktober kan je in Theater Elkerlik terecht voor de komedie Dubbel op. Het verhaal speelt zich af in een exclusieve schoonheidskliniek waar alles draait om perfectie en eeuwige jeugd. Maar wanneer een operatie volledig misloopt, proberen de eigenaars de waarheid onder de mat te vegen. En dat blijkt moeilijker dan gedacht, zeker wanneer onverwachte bezoekers alles nog ingewikkelder maken. Wat volgt is een wervelende komedie vol persoonsverwisselingen, geheimen en paniek achter perfecte façades. Met een sterke cast, waaronder Jan Schepens, Katja Ritsin, Koen Krukke, Goele de Raad, Anthony van Kanegem en Evelien Canoot, wordt dit een avond vol humor en verrassingen. 4 oktober dus, dubbelop in Theater Elkerlik. Tot en met 31 oktober kan je de Oosterweelwerken van dichtbij ontdekken via de Omloop Oosterweel. Dat is een fietsroute van 15 kilometer langs 7 werven met start aan het Steen in Antwerpen. Onderweg krijg je via audioverhalen een blik achter de schermen van het project, verteld door een arbeider en een dronepiloot. Je fietst langs verschillende uitkijkpunten en je ziet hoe de stad van morgen vorm krijgt. De route is vrij toegankelijk en kan op eigen tempo afgelegd worden. Ideaal dus voor een actieve en leerrijke uitstap.

0: Droom je van grenzen verleggen? Op joker.be vind je reizen die echt tellen. Avontuurlijke groepsreizen, individuele roadtrips, sneeuwvakanties en avontuurlijke rondreizen voor gezinnen met kinderen. Onze reisexperts nemen je mee, van plan tot boarding, met duurzame opties en scherpe deals op maat. Boek vandaag nog jouw volgende avontuur op joker.be.
1: Dit is Express op 105.4 FM, DAB+ en RadioExpress.be.

0: Hallo iedereen, fijn dat je ook vandaag weer luistert naar de Radio van Stad. Wij van Express zorgen ook nu weer voor fijne muziek en wat regionale weetjes.
1: Antwerpen heeft veel verhalen en Michel van der Aura gaat er ook vandaag weer naar op zoek.
2: Het EWT in Deurne start het nieuwe seizoen met een herneming, ernst en vermaak. Directeur en acteur Frank de Kaai, gebeurt dat dikwijls dat jullie iets hernemen?
3: Laten we zeggen, zo om de 3-4 jaar, sinds corona is dat de tweede keer. We hebben Non de Dieu hernomen, omdat dat zo'n succes was. En nu Ernst en Vermaak, omdat het op het einde van de eerste reeks totaal uitverkocht was en nog veel mensen het wilden zien. Ja.
2: En waarover gaat het?
3: Wel, het is eigenlijk een amateurgezelschap die een ernstig stuk gaat spelen. Het amateurgezelschap heet Ernst en Vermaak. En ze spelen de fatale kracht van het vermoeden. En voor de pauze zie je de repetitie, na de pauze zie je de première. En laten we zeggen dat er weinig overblijft tijdens de première van wat er in de repetities is gerepeteerd.
2: Het is een theaterstuk in een theaterstuk.
3: In een theaterstuk, ja, het eerste deel niet, want dat is de repetitie. Maar dan als publiek heb je al wel door dat dit niet goed gaat aflopen natuurlijk. En het is gewoon hilarisch. Maarten Bosmans is de lichttechnieker van het gezelschap, wil zich met alles moeien en tijdens de voorstelling moet hij zelfs invallen. En ja, het is, je kunt het zo gek niet bedenken of dat gebeurt tijdens die voorstelling. In het publiek, het was iedere keer, iedere dag toen we het speelden tijdens de eerste reeks, gieren, lachen, brullen. We moesten wachten omdat we onze eigen stem niet meer hoorden van het lawaai in de zaal, van het lachen. Dus,
2: succes, al zeker verzekerd.
3: Zeker weten.
2: Wat er nog allemaal op het programma staat dit seizoen, daar gaan we zo meteen voort over praten.
3: Oké.

0: Ik zit nog altijd bij Frank de Kaai van het EWT in Deurne. Nu loopt het stuk ernst en vermaak, maar er komt nog wel wat op ons af. Hè?
1: Natuurlijk, we gaan, zoals het publiek van ons gewend is, comedies spelen. De tweede komedie die loopt in november-december is De Reunie van Yves Caspar. Hij is ook een man die schrijft voor de reeks Thuis. En dat is altijd een komedie met toch een klein beetje een ondertoon. De Reunie is een schitterende, een van zijn beste vind ik zelf. Het zijn dames die samen op school hebben gezeten in Zes Handel. En er is een reunie op school. En ze hebben afgesproken bij een van de meisjes thuis om al een aperitiefje te drinken voor ze naar die schoolreunie gaan. En dat is een komedie. Er zitten de meest verschillende personages in. Echt een goede komedie. En op het einde wordt het een klein beetje wrang. Maar mensen gaan toch met een heel goed gevoel naar huis.
0: Nog even de rest kort overlopen, ja, wat er nog...
1: Dan hebben we De Geniepegaard. Dat is een creatie, is nog nooit gespeeld in Vlaanderen, een Frans stuk. Gewoon chaos, pure chaos. Dat is een kerel, die woont op een appartement en die is een bovenbuurvrouw. Komt ineens vragen om haar naar het ziekenhuis te doen omdat ze moet bevallen. Maar ze bevalt in zijn appartement. Toestanden, deur in, deur uit. Een echte Franse deurencomedie. Drie is te veel. Is ook een Franse komedie, maar die nog nooit gespeeld is. Dus wij gaan in wereldpremière en pas volgend jaar gaat het in Parijs in première. Een man die voor de eerste keer sinds hij weduwnaar is een date heeft. Een jonge dame komt bij hem thuis dineren, maar zijn overleden vrouw en zijn overleden moeder staan mee op de scène. En geven heel de tijd kritiek en zeggen wat hij moet doen. En heel knap. En we stoppen met Toi Toi. Dat is zo'n wc die je ziet op bouwwerven. Maar er staat een Toi Toi in het midden van de scène. En personages die daar snel even binnen moeten om een plasje te doen, die komen daar helemaal anders uit.
0: Het is een seizoen om alweer naar uit te kijken.
1: Zeker weten.
0: Informatie staat op de website.
1: Op de website ewt.be.

0: heerlijk thuiskomen na een drukke dag in een fris gepoetst huis.
1: Dankzij de hulp van Jasmin, van Ferm Huishoudhulp, kan ik langer thuis blijven wonen. Ze poetst, ze wast, ze strijkt en doet zelfs de boodschappen.
2: Oh, ramen poetsen, strijken, stofzuigen, kost allemaal veel tijd, hè? Dankzij Ferm Huishoudhulp geniet ik meer van onze kinderen.
3: Geniet van een proper huis en meer vrije tijd. Vraag vandaag nog jouw huishoudhulp aan bij Ferm Huishoudhulp. Surf nu naar samenferm.be.
4: Verhuisplannen naar Spanje, Portugal of Zuid-Frankrijk? Reken op de ervaring van spanjeverhuizers.be. Wij verpakken, laden en vervoeren uw meubels, huisraad en zelfs voertuigen veilig naar hun bestemming. Tijdelijke opslag nodig? Ook dat regelen we. Ontdek alle mogelijkheden en vraag uw offerte aan op spanjeverhuizers.be. Spanjeverhuizers.be. Uw verhuis veilig op bestemming.
5: Bij iRepair Shop zit je goed voor herstellingen en verkoop van Apple en Samsung. Inclusief accessoires en toebehoren. Snel iets nodig? Meer dan 1000 producten zijn meteen uit voorraad leverbaar. Bekijk het aanbod en alle vestigingen op iRepairShop.be of kom langs in Zeelen, Gentse Steenweg 283.

Dit is Radio Express met het weerbericht. En deze dinsdagnamiddag blijft het eerst nog warm, met geregeld wat zon en maxima rond 25 tot 27 graden. Geleidelijk neemt bewolking toe en wordt de kans op buien groter. Lokaal kan zo'n bui stevig uitpakken, met mogelijk ook onweer. Ook vanavond blijft het wisselvallig. Morgen woensdag krijgen we duidelijk koeler weer. Er zijn meer wolken en geregeld vallen er buien bij een maxima rond 18 graden. Overmorgen donderdag blijft het wisselvallig en fris, met opnieuw kans op buien. En vrijdag wordt het wat zachter en krijgen we een afwisseling van zon en wolken bij temperaturen rond 19 graden.

0: Dit is Radio Express, nieuws uit Antwerpen.
1: Op het eilandje krijgen drie braakliggende terreinen tussen de Madrasstraat en de Houtok-Zuidkaai een nieuwe bestemming. De stad Antwerpen wil er verschillende woonvormen combineren. Het gaat om sociale woningen, kwalitatieve gezinswoningen en een pilootproject rond coöperatief wonen. Met die diverse woonmix wil de stad niet alleen extra woningen creëren, maar ook zorgen voor een levendige wijk. Het project moet zo bijdragen aan een gevarieerd en aantrekkelijk woonaanbod op het eilandje. Aan de Sint-Pauluskerk is de gerestaureerde en opnieuw vergulde toren Haan afgelopen maandag teruggeplaatst. De restauratie van de beschermde kerk begon in februari vorig jaar en ligt volgens de stad Antwerpen op schema. Onder meer de daken, gevels en glas in loodramen worden aangepakt. Ook de stabiliteitsproblemen van het gebouw worden opgelost. De Sint-Pauluskerk dateert uit 1571 en als alles volgens plan verloopt, worden de restauratiewerken eind 2028 afgerond. In Antwerpen is een Albanese drugsbende opgerold door de federale gerechtelijke politie. 8 verdachten die zijn opgepakt, 4 van hen die zijn aangehouden. Centraal in het onderzoek staat een 48-jarige man uit Berchem die volgens de politie fungeerde als een criminele makelaar. Hij zou contacten hebben onderhouden met groeperingen in Albanië en Latijns-Amerika voor de invoer van cocaïne, onder meer via de haven van Antwerpen. Ook stond hij in contact met Europese en Australische smokkelgroepen.

Stijgende energieprijzen en nog geen zonnepanelen? Tijd om zelf de controle te nemen en Rensol te contacteren. Rensol zorgt voor een vakkundige installatie en de juiste energieoplossing op maat. Voor particulieren en bedrijven. Rensol, dat is de kracht van de zon. Met vakmanschap geoogst. Ontdek meer op rensol.be.

0: artiesten. West Sound, your event partner.
1: Op zoek naar de beste prijs voor uw oud goud, antieke of moderne juwelen of exclusieve merkhorloges. Of voor aankoop van zilveren en gouden munten of staven. Kies dan voor de expertise van Buddy's Gold. Al 45 jaar een vertrouwde naam, geleid door een familiebedrijf met 3 generaties vakkennis. Bij ons krijgt u directe instantbetaling, gratis en discrete prijsoffertes. Profiteer nu van de hoge goudprijs en ontdek ons in Aalst, Brugge, Oostende, Oudenaarde en Waregem. Meer info? Surf naar buddiesgold.be. Dat is buddies met een Griekse ei.
2: Buddy's Gold, waar traditie en vertrouwen geld waard zijn.
3: Zin in een gezellige en actieve dag? Kom dan op zaterdag 19 september naar de Beweegdag 55PLUS in het Zuiderpershuis en het Zuidpark in Antwerpen. Ontdek gratis activiteiten zoals yoga, Zumba Gold, dans, fit gym, drums alive, zelfverdediging en wandelingen. Of volg een interessante infosessie over gezond ouder worden, voeding en beweging. Je kiest helemaal zelf wat je doet en alles gebeurt onder professionele begeleiding. En ook Radio Express is erbij. Wij zenden die dag live uit van op de Beweegdag. Deelnemen is gratis. Meer info en inschrijven kan via districtantwerpen.be/beweegdag. De Beweegdag 55PLUS, zaterdag 19 september in het Zuiderpershuis en het Zuidpark in Antwerpen.

0: Antwerps nieuws uit de krant van toen. Dit is Witte Nog met Ronald Meivis.
1: Maandag 15 september 1941. Op 15 september 1941, tijdens de bezetting van Antwerpen in de Tweede Wereldoorlog, besloten de secretarissen-generaal tot de oprichting van Groot Antwerpen. Dat betekende dat de gemeenten Berchem, Borgerhout, Deurne, Hoboken, Merksem, Mortsel, Wilrijk en een gedeelte van Ekeren bij Antwerpen werden gevoegd. Over Borsbeek, daar werd toen nog niet over gepraat. De beslissing werd ongedaan gemaakt op 4 september 1944 met de bevrijding van Antwerpen. Gedurende bijna 40 jaar bleven de Antwerpse gemeenten onafhankelijk. Maar in 1983 fuseerde de stad Antwerpen opnieuw met 7 randgemeenten. Als bij toeval dezelfde. Berchem, Borgerhout, Deurne, Hoboken, Ekeren, Merksem en Wilrijk. De voormalige gemeenten werden districten genoemd. En ze kregen een officieuze adviserende functie binnen het stadsbestuur. Met ingang van 1 januari 2001 verkregen ze opnieuw een bestuurlijke functie. De fusie creëerde de grootste gemeente van België, naar inwonertal en ook de derde grootste naar oppervlakte. Woensdag 15 september 1909. Op 15 september 1909 opende een nieuwe bevallingskliniek aan de Vinkenstraat in Antwerpen haar deuren. Een moederhuis, zoals we dat toen noemden. Het was een kraamkliniek in eclectische stijl, gebouwd in opdracht van het bestuur der burgerlijke godshuizen. Dat naar een ontwerp door de ingenieurarchitect Walter van Kuik. Het moederhuis vervoegde een cluster van openbare zorginstellingen in het bouwblok, begrensd door de Lange Lozannastraat, de Van Schoonbeekestraat en de Vinkenstraat. Waartoe verder het gesticht Bogaert-Storfs en het ouderlingentehuis behoorden. In 1968 werd het gebouw heringericht tot het bejaardentehuis Romy Goldmoens. En vandaag is het onderdeel van het woonzorgcentrum Lozannahof.

0: Jouw afspraak met de zon aan de Costa Blanca. Casa d'Alessandro. Voor info en boekingen surf je naar casadalessandro.com.
1: Dit is Express op 105.4 FM, DAB Plus en radioexpress.be.
2: Radio Express, de radio van stad.
3: Radio Express. Een hele goede avond. Het is 6:00 en dat betekent dat we hier op Radio Express weer eens de jaren 80 induiken. Dat doen we trouwens alle dagen, van maandag tot zondag. 2 uur lang krijg je enkel muziek uit de 80's te horen. Veel plezier.

0: Stijgende energieprijzen en nog geen zonnepanelen? Tijd om zelf de controle te nemen en Rensol te contacteren. Rensol zorgt voor een vakkundige installatie en de juiste energieoplossing op maat. Voor particulieren en bedrijven. Rensol, dat is de kracht van de zon. Met vakmanschap geoogst. Ontdek meer op rensol.be.
1: Druk in je hoofd? Volle agenda? Geen moment voor jezelf? Dan is het misschien tijd om even op pauze te drukken.
2: Bij het Light Experience Center in Locristi stap je letterlijk in een andere beleving binnen.
1: Licht, kleur en rust brengen je even weg van de dagelijkse drukte. Een moment helemaal voor jou.
2: Light Experience Center. Druk op pauze.
1: Ervaar het verschil. Kom ons ontdekken tijdens onze opendeurdagen op 1, 2 en 3 oktober van 10 tot 20 uur.
2: Meer info op lightexperiencecenter.eu.
0: Plannen voor een renovatie of uitbreiding? Met AMS Systems kiest u voor 4 generaties vakmanschap, moderne bouwinnovatie en een persoonlijke aanpak. Van dakwerken en interieurafwerking tot riolering, buitenaanleg en asbestverwijdering. AMS Systems verzorgt uw totaalrenovatie van A tot Z. Met een zaakvoerder die zelf meewerkt op de werf en een eigen voorraad bouwmaterialen. Vraag vandaag nog uw vrijblijvende offerte aan via ams-systems.be.
3: Zet je schrap, want vanaf 30 juli barst het feest los in het Witte Paard in Blankenbergen. Jacques Lafon brengt een spetterende jubileumshow, 60 jaar show. Dit wordt de variété zoals u het graag ziet, met humor, muziek, internationale circusacts, danseressen van de Vegas Showgirls en pure energie. Koop je tickets via witte-paard.be.

0: De geschiedenis van de hits. Geschiedenis van de hits. Met Christophe Van Dam.
1: I Know There's Something Going On van Frida uit 1982 kan je het best omschrijven als zijnde een donkere, dreigende popsingle die mijlen ver verwijderd was van de lichte ABBA-sound. Het nummer werd geschreven door Russ Ballard en geproduceerd door niemand minder dan Phil Collins, die zijn kenmerkende bombastische drumgeluid toevoegde en ook de backing vocals meezong. De plaat werd in februari 1982 opgenomen in Stockholm, precies in de periode dat ABBA stilaan uit elkaar viel. Frida wilde nadrukkelijk een eigen pad bewandelen en Collins hielp haar dat krachtig neer te zetten. Het resultaat was een single die in heel Europa aansloeg en ook in de steeds verrassend succesvol bleek. Bij ons en in Zwitserland piekte het zelfs op nummer 1. En daarmee bewees Frida dat ze ook zonder Agnetha, Benny en Bjorn haar mannetje kon staan. De clip, die veelvuldig op MTV werd gedraaid, maakte haar bovendien zichtbaar voor een jonger publiek.

0: zoek naar Lego-onderdelen, sets of minifiguren? Dan moet je bij BrickPlanet in Wetteren zijn. Van dat ene ontbrekende steentje tot kilo's bouwinspiratie. BrickPlanet is dé speciaalzaak voor losse Lego-onderdelen. Daarnaast vind je er ook honderden Lego-sets en unieke minifiguren voor elke leeftijd. BrickPlanet, Moerstraat 111 in Wetteren. Op 5 minuten wandelen van het station. Of bestel online uit miljoenen stukjes via BrickPlanet.be. BrickPlanet. Check de website BrickPlanet.be voor de openingsdagen.
1: 90 jaar revue. 90 jaar show. 90 jaar Het Witte Paard. En dat viert Blankenbergen deze zomer met een gloednieuwe revue-show. Celebration 90. Een feest vol energie met topdanseressen van de Vegas Showgirls, internationale circusacts en zoveel meer. Celebration 90. Vanaf 17 juli. Tickets, witte-paard.be.

0: Zing jij ook mee met Liefde? De vrolijke nieuwe single van Marco Kimsen. Liefde vind je op alle streamingplatformen. Boek Marco Kimsen via 0475 50 32 32.
1: Zin in een gezellige en actieve dag? Kom dan op zaterdag 19 september naar de Beweegdag 55PLUS in het Zuiderpershuis en het Zuidpark in Antwerpen. Ontdek gratis activiteiten zoals yoga, Zumba Gold, dans, fit gym, drums alive, zelfverdediging en wandelingen. Of volg een interessante infosessie over gezond ouder worden, voeding en beweging. Je kiest helemaal zelf wat je doet en alles gebeurt onder professionele begeleiding. En ook Radio Express is erbij. Wij zenden die dag live uit van op de Beweegdag. Deelnemen is gratis. Meer info en inschrijven kan via districtantwerpen.be/beweegdag. De Beweegdag 55PLUS, zaterdag 19 september in het Zuiderpershuis en het Zuidpark in Antwerpen.

0: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
1: Dit is Express op 105.4 FM, DAB+ en radioexpress.be.

hele goede avond. 7 uur ondertussen en we zitten hier bij Express nog volop in de jaren 80. Want iedere dag, van maandag tot zondag, hoor je tussen 6 en 8 niks anders dan muziek uit de 80's. Zet je radio dus maar een beetje luider en swing mee op het beste dat de jaren 80

Zin in een gezellige en actieve dag? Kom dan op zaterdag 19 september naar de Beweegdag 55PLUS in het Zuiderpershuis en het Zuidpark in Antwerpen. Ontdek gratis activiteiten zoals yoga, Zumba Gold, dans, fit gym, drums alive, zelfverdediging en wandelingen. Of volg een interessante infosessie over gezond ouder worden, voeding en beweging. Je kiest helemaal zelf wat je doet en alles gebeurt onder professionele begeleiding. En ook Radio Express is erbij. Wij zenden die dag live uit van op de Beweegdag. Deelnemen is gratis. Meer info en inschrijven kan via districtantwerpen.be/beweegdag. De Beweegdag 55PLUS, zaterdag 19 september in het Zuiderpershuis en het Zuidpark in Antwerpen.

0: Een kindje geboren in je buurt? Het mooiste kraamcadeau is natuurlijk Luna Baby. Milde verzorging voor baby's en jonge kindjes. lunababy.be.
1: Dit is Express op 105.4 FM, DAB+ en radioexpress.be.

zin in een gezellige en actieve dag? Kom dan op zaterdag 19 september naar de Beweegdag 55PLUS in het Zuiderpershuis en het Zuidpark in Antwerpen. Ontdek gratis activiteiten zoals yoga, Zumba Gold, dans, fit gym, drums alive, zelfverdediging en wandelingen. Of volg een interessante infosessie over gezond ouder worden, voeding en beweging. Je kiest helemaal zelf wat je doet en alles gebeurt onder professionele begeleiding. En ook Radio Express is erbij. Wij zenden die dag live uit van op de Beweegdag. Deelnemen is gratis. Meer info en inschrijven kan via districtantwerpen.be/beweegdag. De Beweegdag 55PLUS, zaterdag 19 september in het Zuiderpershuis en het Zuidpark in Antwerpen.

0: Jouw afspraak met de zon aan de Costa Blanca. Casa d'Alessandro. Voor info en boekingen surf je naar casadalessandro.com.
1: Dit is Express op 105.4 FM, DAB+ en radioexpress.be.

zin in een gezellige en actieve dag? Kom dan op zaterdag 19 september naar de Beweegdag 55PLUS in het Zuiderpershuis en het Zuidpark in Antwerpen. Ontdek gratis activiteiten zoals yoga, Zumba Gold, dans, fit gym, drums alive, zelfverdediging en wandelingen. Of volg een interessante infosessie over gezond ouder worden, voeding en beweging. Je kiest helemaal zelf wat je doet en alles gebeurt onder professionele begeleiding. En ook Radio Express is erbij. Wij zenden die dag live uit van op de Beweegdag. Deelnemen is gratis. Meer info en inschrijven kan via districtantwerpen.be/beweegdag. De Beweegdag 55PLUS, zaterdag 19 september in het Zuiderpershuis en het Zuidpark in Antwerpen.

Zin in een gezellige en actieve dag? Kom dan op zaterdag 19 september naar de Beweegdag 55PLUS in het Zuiderpershuis en het Zuidpark in Antwerpen. Ontdek gratis activiteiten zoals yoga, Zumba Gold, dans, fit gym, drums alive, zelfverdediging en wandelingen. Of volg een interessante infosessie over gezond ouder worden, voeding en beweging. Je kiest helemaal zelf wat je doet en alles gebeurt onder professionele begeleiding. En ook Radio Express is erbij. Wij zenden die dag live uit van op de Beweegdag. Deelnemen is gratis. Meer info en inschrijven kan via districtantwerpen.be/beweegdag. De Beweegdag 55PLUS, zaterdag 19 september in het Zuiderpershuis en het Zuidpark in Antwerpen.

0: grote klassiekers en songs die je al lang niet meer gehoord hebt.
1: Jouw afspraak met de zon aan de Costa Blanca. Casa d'Alessandro. Voor info en boekingen surf je naar casadalessandro.com.
0: Dit is Express op 105.4 FM, DAB Plus en radioexpress.be.
2: Radio Express, de radio van stad.
3: Radio Express.
4: Het laatste uur. Tussen 11 en middernacht hoor je niks anders dan de mooiste ballads, de meest romantische slows en de strafste stemmen. Sluit je dag af en kom helemaal tot rust. Het laatste uur, van zondag tot donderdag, tussen 11 en 12.

Zin in een gezellige en actieve dag? Kom dan op zaterdag 19 september naar de Beweegdag 55PLUS in het Zuiderpershuis en het Zuidpark in Antwerpen. Ontdek gratis activiteiten zoals yoga, Zumba Gold, dans, fit gym, drums alive, zelfverdediging en wandelingen. Of volg een interessante infosessie over gezond ouder worden, voeding en beweging. Je kiest helemaal zelf wat je doet en alles gebeurt onder professionele begeleiding. En ook Radio Express is erbij. Wij zenden die dag live uit van op de Beweegdag. Deelnemen is gratis. Meer info en inschrijven kan via districtantwerpen.be/beweegdag. De Beweegdag 55PLUS, zaterdag 19 september in het Zuiderpershuis en het Zuidpark in Antwerpen.

0: Jouw afspraak met de zon aan de Costa Blanca. Casa d'Alessandro. Voor info en boekingen surf je naar casadalessandro.com.
1: Dit is Express op 105.4 FM, DAB+ en Radio Express.be.

zin in een gezellige en actieve dag? Kom dan op zaterdag 19 september naar de Beweegdag 55PLUS in het Zuiderpershuis en het Zuidpark in Antwerpen. Ontdek gratis activiteiten zoals yoga, Zumba Gold, dans, fit gym, drums alive, zelfverdediging en wandelingen. Of volg een interessante infosessie over gezond ouder worden, voeding en beweging. Je kiest helemaal zelf wat je doet en alles gebeurt onder professionele begeleiding. En ook Radio Express is erbij. Wij zenden die dag live uit van op de Beweegdag. Deelnemen is gratis. Meer info en inschrijven kan via districtantwerpen.be/beweegdag. De Beweegdag 55PLUS, zaterdag 19 september in het Zuiderpershuis en het Zuidpark in Antwerpen.

0: Droom je van grenzen verleggen? Op joker.be vind je reizen die echt tellen. Avontuurlijke groepsreizen, individuele roadtrips, sneeuwvakanties en avontuurlijke rondreizen voor gezinnen met kinderen. Onze reisexperts nemen je mee, van plan tot boarding, met duurzame opties en scherpe deals op maat. Boek vandaag nog jouw volgende avontuur op joker.be.
1: Dit is Express op 105.4 FM, DAB+ en radioexpress.be.

0: zin in een gezellige en actieve dag? Kom dan op zaterdag 19 september naar de Beweegdag 55PLUS in het Zuiderpershuis en het Zuidpark in Antwerpen. Ontdek gratis activiteiten zoals yoga, Zumba Gold, dans, fit gym, drums alive, zelfverdediging en wandelingen. Of volg een interessante infosessie over gezond ouder worden, voeding en beweging. Je kiest helemaal zelf wat je doet en alles gebeurt onder professionele begeleiding. En ook Radio Express is erbij. Wij zenden die dag live uit van op de Beweegdag. Deelnemen is gratis. Meer info en inschrijven kan via districtantwerpen.be/beweegdag. De Beweegdag 55PLUS, zaterdag 19 september in het Zuiderpershuis en het Zuidpark in Antwerpen.
1: And you can dance for inspiration.

0: Droom je van grenzen verleggen? Op joker.be vind je reizen die echt tellen. Avontuurlijke groepsreizen, individuele roadtrips, sneeuwvakanties en avontuurlijke rondreizen voor gezinnen met kinderen. Onze reisexperts nemen je mee, van plan tot boarding, met duurzame opties en scherpe deals op maat. Boek vandaag nog jouw volgende avontuur op joker.be.
1: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl. Snel en eenvoudig je apotheek- en verzorgingsproducten bestellen? 24pharma.be. Ruime keuze aan kwaliteitsmerken. Bestel nu met code RADIO en krijg 5 euro korting vanaf 49 euro. 24pharma.be. Vandaag besteld, morgen geleverd.
2: Dit is Express op 105.4 FM, DAB+ en RadioExpress.be.